0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de jongen het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercomgroepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan het weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

Better days are coming,

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na één keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. Bij RTT, om me nog grote verhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
7: Ah, dat is het testmuziekje. Of, alle signalen weer op groen. Alles weer 100%. Super. Nou, hartstikke mooi. Want we gaan er aan beginnen. En dat beginnen is zeg maar de ochtendshow hier op Twente FM. Want alle stroomkabels zijn ook weer getrokken, geloof ik. Maar goed zo. Bedankt aan de techniek. Bij deze dan maar. Het is bijna 7:30.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM. In samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het streeknieuws.
7: Om precies te zijn, het is 7:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema.
7: Dag Thijs.
8: Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers testen het water op meer dan 250 zwemplekken en vonden overal chemische stoffen, zoals PFAS en landbouwgif, en resten van mest. Hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om voor hun te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Minecraft en ingezet bij grote cyberaanvallen. Er zijn nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt na de schietpartij eergisteren. Het onderzoek is nu klaar, maar de politie blijft wel posten bij het huis waar werd geschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie.
7: Thijs, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Enschedese reclamebureau Scroll Media is failliet. Het bedrijf ontwikkelde vorig jaar nog een campagne voor de gemeente Enschede vanwege het 700-jarig bestaan van de stad. Het is onduidelijk hoeveel medewerkers op straat komen te staan door het bankroet. In de kozijnenwereld is ook opnieuw een bedrijf op de fles gegaan. Het gaat om ikwilnieuwekozijnen.nl uit Oldenzaal. De website van het bedrijf is al offline gehaald. Al 20 jaar lang procederen tegen je eigen gemeente. Dat is wat Henk Stegenhuis uit Almelo doet. Het geschil gaat over het eigendom van een steeg tussen zijn woning aan de haven Noordzijde en het restaurant ernaast. De Raad van State is helemaal klaar met de procederende Almeloer. De Raad kijkt voortaan eerst of hij misbruik maakt van het recht. Als dat zo is, moet Stegenhuis voortaan zelf alle proceskosten betalen. En een oudere man uit Hengelo is 7 uur aan de telefoon gehouden door oplichters. Zij deden zich voor als medewerkers van de Rabobank. De 76-jarige Hengeloer werd op die manier €5.000 afhandig gemaakt. De politie heeft nu beelden van de oplichter gedeeld. Mensen die de man herkennen, wordt verzocht om zich te melden. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een stukje warmer vandaag met een graad of 23 op de thermometer. Het is wel bewolkt en lokaal is er kans op een spatje regen.
7: Rutger, dankjewel. We gaan naar het wegdek beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Apeldoorn Zuid richting Kootwijk. 6 minuten over 7 kilometer langzaam rijdend verkeer door een ongeval. En Voorthuis-Noevelaak hebben we ook nog 3 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend tot stilstaande verkeer. Dan de N35 Nijverdoost richting Wierden. 4 minuten over 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En hoe is het met de snelheidscontroles? Heel goed. Laat ik zo zeggen, ze worden niet aangekondigd. Dus dat betekent dat ze sneaky ergens staan. Houd even in de gaten. Het is 2:30. Dit is Twente wordt wakker. Hier op Twente FM.

0: van.
1: Graag, laat die me komen vandaag. Even wat stroomstoring toestanden. Ingewikkeld verhaal, ga ik je niet uitleggen. Daardoor was er een de verbinding tussen de Zwentse ochtendshowstudio en de studiozoek. Maar het is opgelost, beste mensen. Dank u wel allemaal.
2: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
1: Het is 3 september en vandaag op deze dag de allereerste uitzending van Oudere Omroep Max. In 2005 en 2004 Tweede Kamerlid Geert Wilders stapt uit de VVD-fractie en gaat verder als een eenmansfractie onder de naam Groep Wilders. Gebeurde op deze dag in 2004, dan 1995 wordt eBay opgericht. En 1991 het Super Nintendo Entertainment System wordt op de markt gebracht. 1975, belangrijk radionieuwtje, want Hilversum 3 zendt voor het eerst uit in stereo dankzij een nieuwe DJ-tafel. Joost de Draaier die mag daarmee het spits afbijten, zoals het dan heet. Dan is het H-dag in Zweden, 1967. Het land schakelt in één klap over van linksrijden naar rechtsrijden. H staat voor Höger, dat rechts betekent. Het is vrijwel een vlekkeloze operatie zonder ernstige ongelukken. 1967 gebeurde dat, gaat Zweden rechtsrijden in plaats van links. Dan de eerste uitzending van Ja, zuster, nee, zuster, 1966. En de laatste trein vertrekt uit kamp Westerbork. Dat gebeurde deze dag in 1944. Dan Tweede Wereldoorlog nieuws uit 1943. Invasie van Italië door geallieerde troepen. En 1939 is het Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk dat Duitsland de oorlog verklaart. En dan gaan wij naar 1808, de introductie van de voorloper van het periodiek systeem door John Dalton op deze dag 1808. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1994, 3 september. En de binnenkomers, onder andere op 35, Fantastic Voyage van Coolio, Trouble van Shampoo komt binnen op nummer 33, Ben Your Man van Basie Tennis de binnenkomer op 28. En de hoogste nu binnenkomen, Sister Golden Hair van Spanik op nummer 26. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 32.

12 weken in de top 40 en als sterren aan de hemel staan. Van Frans Bauer kwam binnen op deze dag in 1994 onder 32 in de top 40. Dan de top 3, I Swear van All For One. Op 2, Cotton Eye Joe van Rednecks. En op 1 blijft staan Love Is All Around van Wet Wet Wet. De nummer 1 van 3 september 1994.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holly Water. Straks gaan we het hebben over het glazen huis in Noord-Marsum. Dat is gisteren gestart.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Onder andere jarig vandaag Ellen Jardine van de Beach Boys. Die wordt 84. George Bondiondo van Steppenwolf, de bassist, wordt 81. Adam Curry is ook jarig vandaag, 62 worden. Charlie Sheen, de acteur, wordt 61. En Jeroen van Koningsbrugge, acteur in Nederland. En nou ja, grapjas, wordt 53. Ook onder andere jarig, 52, wordt Jennifer Page. Gefeliciteerd en een mooie dag. En 69 wordt Susan Freitag van Propaganda.

0: aan Freitag, jaren vandaag van Propaganda, Primachinery. Dat was niet deze zangeres, was, die, ja, die zit er ook door, maar nou, ingewikkeld verhaal. Hoe dan ook, ze is jaren vandaag Suzanne Freitag, zij wordt 69. En we wensen haar een mooie dag bij deze. Gefeliciteerd, ja, zeggen we dat. We gaan kijken of we contact kunnen krijgen met het glazen huis in Ootmarsum. Want daar zit Dennis altijd en die pakt altijd mooi op. Tenminste, in de week van het glazen huis. Gaan we eens even kijken wat er gaat lukken.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Kijk, dat doet hij altijd fantastisch in zijn week. Hij is helemaal op dreef. Dennis Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de start gegaan van het glazenhuis 2026? Jullie zijn een nacht onderweg.
1: We zijn inderdaad onderweg. Gisteravond begonnen om 8 uur. En met de opening. En ook met John Joosten als DJ. Dus dat was ontzettend lachen. En ik moet zeggen, hij had echt goede platenkeus.
0: Geen rock en roll, geen gitaren?
1: Ja, gitaren, juist. Ja, daar had ik zelf ook van. Maar dat was echt erg mooi. En, ja, en toen hebben we allerlei doelen hebben wij in de uitzending gehaald. Die mochten zichzelf presenteren. En we hadden nog een band op het podium, de Crossroads uit Ootmarsum. En ja, het was erg geslaagd avond, moet ik zeggen.
0: Goed zo. En ook een beetje publiek en zo. Het was wat nattig, ja. Weer. Een beetje vervelend weer. Maar jullie hebben daar natuurlijk voorzorgsmaatregelen voor getroffen.
1: Exact, we hebben dit jaar voor het eerst alles in de tenten gezet. Want met het weer, de weersverwachting was niet goed. Dus toen hebben we maar even iets extra's gedaan.
0: Ja, nou, dat is altijd goed natuurlijk. Dus de eerste avond is al geslaagd, begrijp ik.
1: Ja, en dan zijn we nog maar bij het begin.
0: Ja, eigenlijk moet het nog echt beginnen, hè?
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die moeten gewoon werken. Dus ja, het weekend wordt over het algemeen drukker.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Dat is een helder verhaal. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren, Dennis? Jullie hebben zometeen een belangrijke meeting. En dan worden de lijnen voor deze dag uitgezet.
1: Ja, om 10 uur. En dan doen we altijd even ontbijten met elkaar. Dus dat is wel gezellig. En dan, maar goed, dat is privé, zeg maar. Dan hebben we om 2 uur hebben wij een bingo. Dus ja, heel veel aanmeldingen voor. Dus dat is erg mooi.
0: Okay,
1: en hebben we vanavond de Drak. Die komen akoestisch spelen bij ons.
0: Dat is gaaf. Dat is goed, zeg.
1: Ja. Ja.
0: Ja, ja, dat zijn ook voor de gitaar, hè?
1: Ja, ja, een beetje boerenrock, hè. Dus mooi, ja. Dat wordt weer een mooie avond, denk ik.
0: Dat weet ik zeker.
1: Dus ja, we hebben een erg mooi programma vandaag. En ja, ik zou ook zeggen aan alle luisteraars, kijk ook even op onze website glazenhuisopmarsum.nl.
0: Ja, want daar staan de veiling items op, hè, want er moet zoveel mogelijk opbrengen. Heb je alle, hoe zeg je dat, eyecatches dat je denkt van nou, dat moet toch wel het een en ander gaan doen?
1: Ja, maar we hebben zoveel items. We hebben inmiddels meer dan 150 items. En dat zijn van lunchbonnen, ontbijtfoutjes, klimmen. Maar ook kentekenplaathouders, iets kleins. Maar ook weer heel veel grote zaken. Dus een skyboxkaart hebben wij voor FC Twente PSV. Een overnachting bij de Hotweide. Dus dat soort dingen denken. Echt
0: leuke breed, dingen.
1: Ja. Ja, leuke dingen.
0: Super.
1: Ja, allemaal gesponsord, hè. Dus alles aangeboden door onze sponsors. En die mogen wij naar veilen. En alle opbrengst gaat dan naar ons.
0: Hartstikke goed. Dus beste mensen, gewoon veilen. Zeg je dat gewoon bieden. En dan weten we, zeg maar, ongeveer zondagavond wel. Hoe gaat het ook weer? Het is 's middags, geloof ik, hè, dat het wordt uitgedeeld.
1: Ja, dus we hebben een heel deel online. Omdat we zoveel items hebben, kunnen we niet meer alles live doen. Maar op zondag hebben we de grote live veiling. En dan, dan komen er diverse items. Er komen altijd nog last minute items bij. Van bijvoorbeeld een voetbalteam die aanbiedt dat je mee mag voor de derde helft. Nou ja, dat soort items wordt gewoon gigantisch op geboden over het algemeen. En dan, dan hangen wij over. Ja, gemiddeld genomen halen wij behoorlijk wat geld op met die veiling op zondagmiddag.
0: Nou, hartstikke goed. We blijven het volgen. Morgen weer een update. Dennis, succes vandaag. Ja, het is niet te missen in Ootmarsum zelf. En het is altijd supergezellig om een kijkje te komen nemen, om een drankje te doen. Een colaatje kan natuurlijk ook.
1: Kom gerust langs.
0: Precies.
1: Kom gerust langs.
0: Dennis, succes en we bellen elkaar.
1: Top, dank je.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies een jaar. De Verenigde Naties wil dat Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 7 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 322 beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk 4 kilometer file. En 332 Lochem Raalte bij Laren 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 810 Zevenaar richting Duiven bij de A12 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: De Bauza, hier op Twente FM, Twente Radio, op deze donderdagochtend. Beste mensen, goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van Twente wordt wakker, 10 over 8. Het is 3 september en vandaag op deze dag de allereerste uitzending van Omroep Max. Gebeurt op deze dag in 2005.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De griffie van de gemeente Enschede die heeft stevige kritiek op de manier waarop wordt gezocht naar een nieuwe griffier. In een interne brief uit mei schrijven ambtenaren dat ze weinig vertrouwen hebben in de proces. Op 7 mei wordt een tijdelijke griffier aangesteld. Lees het verhaal op 120.nl. En in een woning aan de A-buis of A-huislanden in Enschede is op last van de burgemeester een deur dicht gedaan. Zeg maar voor 3 maanden gesloten vanwege drugstoestanden. Check dat verhaal ook op 120.nl. En er werd gisteren gevoetbald. ATC 65 uit Hengelo. Die mocht spelen tegen DVS uit Ermelo. En helaas in de eerste ronde lag ATC 65 eruit in de KNVB-beker. Maar toch wel mooi om daarin gespeeld te hebben. Dat zegt Frank Kraken. En ook SVZW is al uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg uit Wierden speelde tegen Hogeveen. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist met strafschoppen. Zuur voor de Wierenaren, voor de zwaluwen. Vandaag een enkele bui, wel warmer dan gisteren. Het wordt namelijk 23 graden, ja. Dat is het probleem ook niet. Zometeen gaan we het hebben over Euregio en de Euregio Games. Waarom niet? We gaan naar Christophe.

0: Pink en sober. Ja, het klinkt ook een beetje sober op deze donderdagochtend als je naar buiten kijkt met het bedroefde weer. Maar ach, beste mensen, je moet er zelf wat van maken, zeg ik dan weer. Ja, dat doen we met de Regio Games, want die gaan namelijk van start met de tweede editie. En ja, dat houdt een aantal zaken in. En dat leg ik voor aan Christophe Almerink, directeur-bestuurder van de Regio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, de Regio Games met z'n allen massaal aan het sporten in deze regio. Dat is eigenlijk de bedoeling?
1: Ja, dat is de bedoeling. We willen de sporters, we willen teams van beide landen bij elkaar brengen en een mooi evenement hebben.
0: Ja, wanneer gaat het precies van start? Voor mij is dat even kijken komend weekend, hè?
1: Ja, we beginnen nu komend weekend met een zwemfestival in Epe, in het Duitse Epe moet ik zeggen. Was vorig jaar ook al daarbij en dat is zo'n startpunt voor de nieuwe seizoen 2026-2027.
0: Oké, wat gebeurt er nog meer naast dus zwemmen? Want ja, er staat het een en ander op programma. Ik zie zelfs, ik geloof wielrennen.
1: Ja, precies. We hebben een wielrennen. Dat is nog gepland. Dat is nog niet absoluut zeker, maar we hebben gepland in het kader van het jubileum van Denenkamp en volgend jaar ook een onderdeel te zijn van de grote Renewi Tour met een eigen regio cup. Dat is dan zo meer voor recreatiesporters en dat is gepland dat we daar ook een eigen cup uitvoeren.
0: Oké, ja, ik zie het wel. Dat staat 17 augustus 2027, dus volgend jaar. Ook de marathon staat gepland. Ja, de sporters komen alleen maar uit de regio, Christophe?
1: Nee, dat is zo. We moeten wel competities of toernooien wat ook hebben waar definitief sporters uit beide landen uit het regiogebied daarbij zijn en deelnemen. Het kunnen natuurlijk ook sporters erbij zijn die van uit andere regio's, uit andere landen komen. Bijvoorbeeld Enschede Marathon komen de sporters uit de hele wereld. Maar cruciaal is eigenlijk dat goud, zilver en bronzen, dat de medailles, die gaan alleen naar de beste drie deelnemers uit het regiogebied.
0: Oké, op die manier is die verdeling gemaakt, begrijp ik dus, ja. Is er nog een officiële opening? Hoe gaat zoiets? Want komend weekend gaat het dan zeg maar van start met het zwemmen in Epe.
1: Ja, we hebben niet, het is niet zo als bij Olympia, bij de Olympische Spelen.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Dat we een grote ceremonie maken, dat is nog niet gepland. Dat is zo'n beetje onze visie, dat moet ik eerlijk zeggen. Zo op lange zicht, de Regio Games zo in de vorm van Olympische Spelen uit te voeren. Maar dat is nog een beetje toekomst. We willen nu gewoon zo'n startpunt zetten. Vorig jaar was zo'n beetje de testfase, nu de eerste seizoen. Maar niet met een grote ceremonie, het gaat meer over sport.
0: Ja. We moeten opbouwen. Vorig jaar was dus de eerste, hè? Hebben we toen ook alleen maar, wat hebben we toen gedaan? Zwemmen en zo? En meer zaken?
1: Ja, we hadden alles. We hadden zwemmen, we hadden lopen, meerdere competitie. Ook daar al de Enschede Marathon, zeker zo'n highlight. We hadden ook darts daarbij, een groot evenement in Aarhus, net aan de grens, op het Duitse gebied. Germain, wat hij mee naar Nederland heeft gewonnen, helaas niet uit de regio.
0: Verdorie.
1: Maar natuurlijk ook, maar natuurlijk ook met regio-sporters. We hadden volleybal, we hadden basketbal, een heel mooi toernooi een paar weken geleden in Bergen, uitgevoerd van de Jolly Jumpers. Gewonnen heeft daar een team uit de Bundesliga, BBC Osnabrück. Dus het is heel hoog sport, heel sterke sporten zijn daarbij, maar ook gewoon amateurs.
0: Oké, okay, iedereen doet dus mee. Nou, komend weekend dus 5 en 6 september het zwemmen in Epe. Alles op de website te vinden, regio.eu.
1: Precies, daar is ook een eigen onderpagina. Laat maar zeggen, Regio Games. Maar regio.eu, daar kom je daar naartoe.
0: Hartstikke goed, we gaan het bekijken, we gaan het volgen. Christophe Almerink, directeur-bestuurder van de Regio. Dank je wel en een goede donderdag.

0: Cat Eye. En Animal hier op de Twente Radio. Het is 8:08. Nieuwe omgevingsvisie. Oldenzaal wil compact en groen blijven, maar moet wel groeien. En hoe dat gaat, dat weet de wethouder. Wethouder Rutger Bouwman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe gaan we dat doen in Oldenzaal? Want ja, er is grond te weinig eigenlijk. En die uitbreidingsplannen die vorig jaar gelanceerd zijn, die zijn al lang vertaald.

0: bestaande stad ook nog plekken kunnen vinden waar we woningen toe kunnen voegen. En dan kun je ook denken aan transformatie of toevoegen op verwoningen op percelen die nu nog onbebouwd zijn. Dus zo gaan we die groei de komende jaren vormgeven.
1: Nou, is dat helemaal in kaart gebracht? Want ik zie een hele mooie foto, hè, dat jullie rondlopen als het ware van... nou ja, daar is nog een plek vrij en daar is nog een hoekje... en daar kunnen we misschien wel neerzetten.
0: Ja, dus zo zou je het kunnen interpreteren.
1: Toch?
0: Inderdaad.
1: Mooi, ja.
0: Ja, het is een mooie foto inderdaad, dat klopt. Maar die visie die geeft ons echt richting, hè, voor de komende jaren. Dus zijn nu op dit moment nog geen uitgewerkte plannen. Dan gaan we dus, als de visie door de raad is vastgesteld, daarna mee aan de slag. Dan moeten wij daar vormen en inhoud aan gaan geven. En die visie die is eigenlijk... bedoeld om richting te geven. En we hebben heel goed geluisterd naar wat de stad de afgelopen jaren hier ook over heeft gezegd. En dat hebben wij, goed verwoord in de visie en de visiekaart.
1: Oké. Okay.
0: En ik denk ook dat het een visie is die heel goed past bij de identiteit en karakter van onze stad. En een realistische groeiopgave.
1: Ik begrijp dat Hengelo... Oldenzaal wordt geen Hengelo, laat ik zo zeggen, in grote, bij wijze van spreken. Daar is een dikke streep door. Ik bedoel, dat was de ambitie toen de tijd om naar 40.000 inwoners door te groeien.
0: Klopt. Nou, die ambitie die hebben wij heel nadrukkelijk geschrapt. Dat hebben we ook in ons coalitieakkoord, die we 3 maanden geleden hebben gesloten, hebben die eruit gehaald, die groeiambitie. En dit hebben we uiteraard dan ook in de omgevingsvisie eruit gehaald. Oldenzaal mag groeien, organisch groeien noemen we dat. En daar bedoelen we mee dat de stad mag groeien. Dat past ook bij de schaal en de maat wat Oldenzaal nodig heeft. En we hebben daarvoor 3 uitwerkgebieden in Oldenzaal. Daarvoor in de visie opgenomen waar echt die woningbouw kan landen. Dat is Juffenbeek Noord. Dat is de binnenstad en de binnenstad stationszone. En de Enschedese straatzone als hoofdentree vanuit Enschede richting Oldenzaal.
1: Ja.
0: Als je de stad binnenkomt.
1: Daar staan er wat leeg, ja.
0: Ja, en dat is een zone waar wij toe willen werken naar een mix van wonen en werken.
1: Goed zo, nou we gaan er meemaken. En hoe zit het met hoogbouw?
0: Dat is altijd een mooie discussie in Oldenzaal. Ja. Dat een aantal lagen, 2-3 lagen, dat is voor Oldenzaal eigenlijk een beetje de standaard. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je ziet in de stationszone dat daar toch al wel wat accent de lucht in gaat. Dus richting 5 bouwlagen. Dat zou daar passend kunnen zijn in de stationszone. Maar wil je echt in de wijk en in de Juffenbeek Noord en Schiedse straatzone, ja, dan wordt dat allemaal wel wat gevoeliger. Dus of we echt de lucht in gaan, dat is normaal de vraag.
1: Goed, nou, we wachten het af. In ieder geval is het allemaal een gelanceerde omgevingsvisie. Het is ook na te lezen op twentefm.nl.
0: Ja, zeker. En we hebben nog 2 inloopbijeenkomsten voor de inwoners. Dat is
1: heel goed.
0: 17 september en 22 september in de avond op het stadhuis.
1: Oké. Okay.
0: En wij nodigen dan ook iedereen uit om de visie te komen te bekijken en met ons in gesprek te gaan.
1: We gaan hem meemaken. Rutger Bouwman, dankjewel.

0: Het Love hier op Twente FM. Straks gaan we het nog hebben over de Nederlandse musical geschiedenis. Want dat komt tot leven in Almelo. We gaan nog naar de Miro-rellen. En straks ook later in de show. Wat speelt er voor de laatste keer dit seizoen op de muziekkoepel in Berghuizen? SS op rij is ook onderweg. Laat het vast weten wat we kunnen draaien na 9 uur via een appje via de 1 Twente app. Of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, link icoontje.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema.
0: Dag Thijs.
6: Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt en de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds, meldt RTL. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken.
0: Thijs, dankjewel. Rutger, goedemorgen. Wat zeg ik? Ja, Rutger. Daar is hij.
7: Goedemorgen.
0: Welkom.
7: Het Enschedese reclamebureau Scroll Media is failliet. Het bedrijf ontwikkelde vorig jaar nog een campagne voor de gemeente Enschede vanwege het 700-jarig bestaan van de stad. Het is onduidelijk hoeveel medewerkers op straat komen te staan door het bankroet. In de kozijnenwereld is ook opnieuw een bedrijf op de fles gegaan. Het gaat om ikwilnieuwekozijnen.nl uit Oldenzaal. De website van het bedrijf is al offline gehaald. Al 20 jaar lang procederen tegen je eigen gemeente. Dat is wat Henk Stegenhuis uit Almelo doet. Het geschil gaat over het eigendom van een steeg tussen zijn woning aan de haven Noordzijde en het restaurant ernaast. De Raad van State is helemaal klaar met de procederende Almeloer. De Raad kijkt voortaan eerst of hij misbruik maakt van het recht. Als dat zo is, moet Stegenhuis voortaan zelf alle proceskosten betalen. En een oudere man uit Hengelo is 7 uur aan de telefoon gehouden door oplichters. Zij deden zich voor als medewerkers van de Rabobank. De 76-jarige Hengeloer werd op die manier €5.000 afhandig gemaakt. De politie heeft nu beelden van de oplichter gedeeld. Mensen die de man herkennen, wordt verzocht om zich te melden. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een stukje warmer vandaag met een graad of 23 op de thermometer. Het is wel bewolkt en lokaal is er kans op een spatje regen.
0: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. 7 minuten over 6 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Stroe-Hoevelaken, 6 minuten over 7 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. En dan ben je bij Hoevelaken.
8: Yes.
0: Succes. A35 Almelo-West richting Wierdenwest. 4 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Andersom, de Zalm-Twente-tunnel richting Wierdenwest. 5 minuten over 4 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En ook een file op de N36 tussen Adorp en Wierden. 4 minuten over 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Nou, één controle wordt er gebeld. Er staan er ongetwijfeld meer, maar houd er even rekening mee. Op de Lage Straat in Oud-Ootmarsum. Daar staan ze te controleren. Al dus blitzmeister.nl.

0: Die van jou.
1: Het is Emma Heesters, hart te breken hier op Twente FM. Het is wat somber buiten, tenminste bewolkt. Af en toe een klein spatje met regen, maar 23 graden is de temperatuur, dus dat is niet verkeerd. Hoe dan ook, als we het harder regent, kunnen we vanmiddag naar het Theaterhotel in Almelo. Daar is er onder andere de presentatie van de Nederlandse musical scenist. Tenminste, er komt te leven in het Theaterhotel Almelo. Marco, wat gaat er precies gebeuren? Goedemorgen, Marco de Koning.
2: Ja, goedemorgen. Ja, nee, wij zijn een tijdje geleden door Esther gevraagd van het Theaterhotel in Almelo om een collectie samen te stellen met stukken uit de Nederlandse musicalgeschiedenis. Nou, wil het zo zijn dat ik samen met Pia Douws, Rudy Helleweg en Wesley Monseur een collectie heb, een soort van musical museum. En dat zetten we op bepaalde plekken neer. En toen Esther met die vraag kwam, hadden we gelijk zoiets van, ja, maar onze spullen moeten daar ook gewoon staan. Hè, vanwege de mooie geschiedenis van het theater. Maar ook het vooruitkijken en de heropening natuurlijk van het theater. Ja, en wij hebben een aantal mooie stukken neergezet. Tenminste, dat vinden wij zelf. Dus we hopen dat het publiek dat ook vindt.
1: Hartstikke goed. Ja, want het is een bijzonder verhaal. Theaterhotel in Almelo, dat is eigenlijk een heel story. Dat is bijna een boekwerk geworden. Hoe dan ook, het gaat weer open. Tenminste, er gaat weer wat gebeuren. En dit is natuurlijk een hele mooie start op die manier.
2: Ja, vinden wij ook. We zijn zeer trots dat we gevraagd zijn. Laat ik dat voorop stellen. Het is toch altijd leuk als andere mensen ook zoiets hebben. Hey, die stukken willen we laten zien. En vinden we belangrijk voor het publiek. Dus dat wij onderdeeltje uit mogen maken van de start, mag ik wel zeggen, weer van het Theaterhotel in Almelo. Vind ik zelf echt een hele grote eer.
1: Ja, hoe gaat die opening eruit zien om 4:00 vanmiddag?
2: 4:00 dan zijn er wat genodigden. Mensen kunnen ook gewoon lekker langskomen om te komen kijken. En dan is er een officiële openingshandeling waarbij eigenlijk de tentoonstelling geopend wordt, maar natuurlijk ook het theater. En daarnaast is er nog een grote presentatie van alles wat er komend seizoen te zien is in het Theaterhotel.
1: Okay. En nou nog even over die stukken, want die zijn natuurlijk uniek. Die komen uit diverse grotere musical spektakels. Even kijken, zie je daar Les Miserables, The Phantom of the Opera, dat soort dingen. Hoe kom je er allemaal aan?
2: Ja, nou, het is best wel een grappig verhaal. Rudy en ik zijn er eigenlijk een beetje mee begonnen, jaren geleden. We zijn, los van het feit dat we allebei in het vak zitten, ook een beetje musical-gekkies noemen we onszelf. En hadden allebei altijd zoiets van, nou, hoe leuk zou het toch zijn voor mensen om eens een keer van dichtbij te zien hoe bijzonder kostuums bijvoorbeeld zijn. Of hoe een masker van The Phantom of the Opera is gemaakt. Want het ziet er op het toneel altijd, nou ja, simpel uit, mooi uit. Maar als je echt naar de details gaat kijken, is het allemaal heel erg mooi en goed uitgewerkt. Dus dat idee hadden we al een tijdje. En op een gegeven moment kwam corona. Nou, onze hele business lag plat. Maar we zagen op een gegeven moment ook op de socials bij een aantal musical artiesten van, nou, de grote opruiming is begonnen. Dus ze waren aan het schoonmaken en zolders aan het opruimen. En toen kwamen ze kostuums en andere spullen tegen die ze zelf hadden meegenomen bij voorstellingen waar ze in hadden gestaan. En toen dachten wij, ja, maar dit is het moment om iets op de socials te zetten.
1: Wat gaaf.
2: Jongens, heb je nog spullen? We zijn met een museum bezig. Kom maar op. Nou, binnen no time hadden we berichtjes binnen. En zijn we overal langs geweest. En hadden we prachtige kostuums, prachtige requisieten. Maar dan moet je echt denken aan jurken uit The Phantom of the Opera. Pia Douws had natuurlijk al haar jurken nog van Elisabeth en andere grote voorstellingen. Een masker van The Phantom of the Opera. Noem het allemaal maar op. We kregen alles, maar dan ook echt alles.
1: Wat laat je het allemaal, Marco?
2: Ja, ik had het eerst op mijn kantoortje liggen, maar dat ging heel snel, was daar geen ruimte meer voor.
1: Dat dacht ik al.
2: Dus we hebben nu een prachtige opslag en daar staat het. Ja, nu de opslag hebben we even niet meer nodig, omdat het natuurlijk nu in Almelo staat. Dus dat, wat ik al zei, we waren gisteren aan het opbouwen en dat is gewoon heel mooi om te zien hoe het allemaal bij staat.
1: Hoe lang blijft het staan?
2: Nou, de komende periode. Dus we hebben zoiets, zolang mensen het leuk vinden, laten we het lekker staan. We hadden eerst bedacht een maand, maar als het langer is, dan laten we het lekker langer staan. Het staat prachtig daar, dus van mij mag het toch wel even blijven.
1: Hartstikke goed. In het Theaterhotel in Almelo vanmiddag is de officiële, zeg maar, presentatie van het hele gebeuren. Musical Up Close staat er, hè? Geloof ik, zo heet het toch?
2: Klopt helemaal, ja.
1: Goed zo, Marco de Koning. Dankjewel, we gaan het bekijken.

0: Twentse Radio. Sorry papi, mocht je het gemist hebben gisteren. Het gespeeld door ATC 65 in de beker. Dat was voor het eerst de Hengeloze ploeg. Helaas verloren. En ook SVZB uit Wieren ligt uit de KNVB-beker. Zijn dus niet door. Straks daar meer over op de website 120.nl. Het is maar even dat je het weet. En zondag wordt het goed weer, heb ik begrepen. En dat betekent dat het laatste optreden van de muziekkoepel gaat plaatsvinden. Laat ik zo zeggen. De laatste aflevering van de muziekkoepel Oldenzaal. En daar treden komende zondag de Lutte muzikanten op. Roel Kortman, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim.
0: Ja, jullie hebben ook wat in te halen, geloof ik, hè?
1: Wij hebben wat in te halen, ja. Wij dachten afgelopen zondag in de Lutte te gaan spelen. En heel vroeg dachten we, het kan nog doorgaan. Maar toen zagen we van, ja, het weer zit ons niet mee. Dus we moeten afzeggen. Dat vonden we heel jammer. Maar ja, gelukkig mogen we zondag in herkansing. En ik zag gisteren een zonnetje met 11 uur zon op een dag. Ik denk, ja, dat is perfect.
0: Ja, zeker weten. Afgelopen zondag was het een beetje ja, nee, ja, nee. Weet je, twijfelachtig. Tenminste, ik zag het overal voorbij komen. Ik denk, nou, er is wat onduidelijk. Maar het ging dus niet door. Snel vergeten, zondag gaat het dan gebeuren. De Lutte Muzikanten. Even voor de mensen in de rest van Twente. De Lutte Muzikanten. Vertel, wat doen ze?
1: Ja, wij zijn een kapel die blaasmuziek maakt. Egelende, Burmische, de traditioneel Duits-Tsjechische blaasmuziek. Dat doen we al meer dan 50 jaar vanuit de Lutte in de regio en internationaal. En we hebben ook 2 jaar geleden in de muziekkoepel gespeeld. En dat is goed ontvangen, dus gelukkig mogen we een keertje weer komen.
0: Ja, maar het is toch zo, overal waar jullie komen wordt het goed ontvangen?
1: Ja, sowieso. Dus je moet er zondag bij zijn.
0: Hoe leeft het in deze regio? Want volgens mij zijn er heel veel aanhangers van dat soort muziek, toch?
1: Er zijn zeker aanhangers. En je hoort het ook steeds vaker toch weer een mooie polka op Accent FM. Dan maak ik natuurlijk reclame voor een verkeerde zender, Wim, sorry. Maar,
0: nou nee, het komt in dezelfde pot, dus dat maakt niet zoveel uit. Helemaal goed.
1: Maar je ziet daarin toch dat de populariteit weer een beetje stijgt. En er zijn ook meerdere orkesten in de regio die deze fantastische muziek maken. En het mooiste wat wij vinden is het optreden voor het publiek. Dus ja, daar doen we het voor.
0: Ja, nou zondag dus in de muziekkoepel in Oldenzaal. Ik zeg altijd, ja, is nou op of in de muziekkoepel? Vind ik al zo'n kreet. Ja, wat doen we?
1: Ja,
0: toch maar in.
1: We zitten er in die zin in en we zitten er ook een klein beetje op. Maar ja, het is een verhoging, dus ik reken de beide goed.
0: Goed zo. Nou, hoe dan ook, we kunnen buiten zitten. Kijken naar de Egelende muziek van de Lutte Muzikanten. Roel, hoe laat begint het allemaal? Hoe gaat het allemaal komende zondag?
1: Het begint om 2 uur en dan spelen we 1,5 uur. Er staan tafels, je kunt zitten, je kunt een drankje kopen. Dus volgens mij alle randvoorwaarden voor een gezellige middag zijn geregeld.
0: Zeker weten. Met hoeveel mensen staan jullie op het podium?
1: In de koepel? Denk ik ongeveer. Ja. Dus we zijn orkest en we hebben een zangduo. Dus voor ieder wat wils.
0: Goed zo, we gaan er lekker van genieten. Komende zondag de Lutte Muzikanten in de muziekkoepel. Op de muziekkoepel in Zuid-Berghuizen. Roel, succes komende zondag. Dankjewel.
1: Dankjewel, Wim.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: 3fm.nl/luister.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later over het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven een half uur vertraging en 6 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Valburg 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En 35 Zwolle richting Almelo, bij wie de best 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: gaan we naar de documentaire De Miro Rellen.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: En 6 op een rij, 6 platen zonder praten. De 1 Twente app kun je gebruiken voor een verzoekje. Op twentefm.nl rechterboven zij de linkicoontje.

0: for Brady.
1: Hollandse Big City als laatste in 6 op een rij. Dat was een feest, zeker weten. Nou, Lof, die kwam binnen via de 120-app. En ja, kun je eigenlijk doen verzoeken indienen via diezelfde app of via 20fm.nl rechtboven zei de Minky-koontje. Wat ook ABBA, dat is ook een feest natuurlijk. Does You Mother Know? Someone Put Your Hand Out. Michael Jackson zat, naar mijn weten, vroeger alleen bij Pepsi Cola op een cassettebandje. Lang geleden. Uiteindelijk wel op zijn leven schreden. Dayton, die Yes Sir, Sound of Music, Turn, Natalie en Brulia. En Diesel, Zazolito, Summer Night. Volgende ronde is morgen vroeg, even na 9 uur. En dan laat me vast weten wat we kunnen draaien in 6 op een rij. Wouter Rutgers, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: We gaan naar de Miro-rellen. Ik moet heel eerlijk zijn, ik zag het voorbij komen. Er is al aardig wat aandacht voor geweest. En ik was het even helemaal kwijt.
2: Ja, nou dat kan. Het is ook 30 jaar geleden, dus... Het is bij veel mensen zit het wel in het collectieve geheugen, al dan niet een beetje bovenin of weggestopt. Maar het is wel een gebeurtenis, dat zie je ook aan alle nieuwsbulletins en alle krantenartikelen. Die destijds heel veel impact heeft gehad, heel veel indruk heeft gemaakt op heel veel mensen.
1: Ja, kan je een beetje uitleggen wat er gebeurd is?
2: Ja, dat kan ik zeker. Zomer 1996, een broeierige zomer in Enschede. Nou, het autocrossen nam eigenlijk de stad over. Mensen crossen door industriegebieden zoals de Marsteden. Maar daar was de burgemeester niet zo blij mee, dus dat verbood hij. En toen verplaatste het crosscircus zich naar het Miro-terrein bij Velven-Lindenhof. Nou ja, en daar nam de spanning elke avond wat toe. Er kwamen meer mensen op af. Het was niet alleen meer crossen, maar ook vechtpartijen, vernielingen. En het werd wat minder gezellig. Maar de burgemeester die durfde niet in te grijpen, omdat hij eigenlijk geen idee had wat voor mensen er nou in Velven-Lindenhof woonden en wat voor mensen er nou aan de kant stonden van het crossen. Dus hij was heel erg bang dat het dan verder zou escaleren. En ja, dat heeft eigenlijk best wel desastreuze gevolgen gehad. Want uiteindelijk kwam er een punt dat er een gestolen auto met een molotovcocktail in de fik werd gestoken op dat Miro-terrein. Ten overstaan ongeveer van de hele Nederlandse media. Van allerlei journaals, actualiteitenrubrieken. Ja, en toen moest de politie wel ingrijpen. Ja. En die avond, 16 augustus, is de boeken ingegaan als de avond van de Miro-rellen.
1: Kijk aan, ik was het echt serieus even helemaal kwijt. Ik weet heel veel, maar goed dat dit herinnerd wordt. Welke burgemeester hadden we toen?
2: Burgemeester Jan Mans.
1: Toch wel? Ja ik wilde gokken, maar dat, ik denk, laat ik het niet doen.
2: Ja, nee, bekend van natuurlijk de vuurwerkramp. Maar destijds ook al burgemeester. Ja.
1: Oké, hey, maar dat was een spektakel op zich. Hoe ben je tot deze documentaire gekomen? Want dat vergt toch wat zoekwerk en speurwerk.
2: Klopt, zeker. Ja, we zijn bezig bij RTV Oost met een reeks Toen in Overijssel. Waarin we allerlei gebeurtenissen uit onze mooie provincie weer over het voetlicht brengen. Gebeurtenissen die in het collectieve geheugen zitten, zoals ik net al zei. Dus dit is er ook zeker één. Toen we gingen zoeken in allerlei archieven van onszelf, maar ook van bijvoorbeeld beeld en geluid. Ja, kwamen we toch wel tegen dat dit echt landelijk nieuws was. En echt wekenlang de media beheerste, maar ook de mensen in Enschede en omgeving.
1: Ja.
2: Dus we hebben heel veel onderzoek gedaan, veel mensen gesproken, veel gelezen erover. En uiteindelijk heeft dat geleid tot, denk ik, een hele mooie documentaire.
1: Ja, ik zeg ook super gaaf om te kijken. Natuurlijk niet super gaaf wat er gebeurd is, maar het is toch wel indrukwekkend wat we allemaal hebben meegemaakt bij de Miro. Hè, dat was ook een legendarisch plein trouwens, de Miro, hè, vroeger. Tjongejonge, dat weet ik nog wel.
2: Ja,
1: supermarkt die nog net geen supermarkt was, maar toch, het was er wel een.
2: Ja, zeker. Ja, klopt.
1: Goeie genade. Ja.

0: Goed zo, even kijken. Komend weekend gaat het worden uitgezonden. Even kijken, zaterdag is het, hè, geloof ik.
1: Zaterdag komt hij op televisie vanaf 17:15 s'avonds. En dan wordt hij elke 2 uur herhaald bij RTV Oost. En hij komt uiteraard ook op ons YouTube-kanaal. Dus daar kan iedereen hem ook digitaal gaan bekijken.
0: Goed zo.
1: En ik wil iedereen aanraden dat te doen. Want het is echt een trip down memory lane voor iedereen in heel Twente.
0: Goed zo. Zit er nog meer in de pen, Wouter? Want je zegt dat je bent ergens mee bezig. Jullie zijn met een reeks bezig.
1: Ja, nee, zeker. We gaan ook gelijk weer door. We gaan nu ons bezighouden met de IJssellinie. Dat is weer aan de andere kant van de provincie. Maar we zullen zeker voor toen in Overijssel ook nog een keer terugkomen in Twente. Want daar is natuurlijk nog veel meer gebeurd.
0: Van harte welkom.
1: Ja, mooi. Heel goed.
0: Wouter, dankjewel. En een mooie donderdag.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1:50, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema.
0: Dag Thijs.
8: Even tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69. Dat is 2 cent meer dan gisteren. Experts denken dat door oorlogen de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. De overheid moet zwemwater beter controleren, dat zegt Natuur en Milieu. De controles gaan nu alleen over blauwalg en bacteriën, maar het zwemwater is ook vervuild met PFAS en andere stoffen. Het onderzoek van de politie bij het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij was, is nog steeds in volle gang. Zolang dat onderzoek gaande is, wordt het huis bewaakt door zwaar bewapende agenten.
0: Thijs, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Enschedese reclamebureau Squall Media is failliet. Het bedrijf ontwikkelde vorig jaar nog een campagne voor de gemeente Enschede vanwege het 700-jarig bestaan van de stad. Het is onduidelijk hoeveel medewerkers op straat komen te staan door het bankroet. In de kozijnenwereld is ook opnieuw een bedrijf op de fles gegaan. Het gaat om ikwilnieuwekozijnen.nl uit Oldenzaal. De website van het bedrijf is al offline gehaald. Al 20 jaar lang procederen tegen je eigen gemeente. Dat is wat Henk Stegenhuis uit Almelo doet. Het geschil gaat over het eigendom van een steeg tussen zijn woning aan de haven Noordzijde en het restaurant ernaast. De Raad van State is helemaal klaar met de procederende Almeloer. De Raad kijkt voortaan eerst of hij misbruik maakt van het recht. Als dat zo is, moet Stegenhuis voortaan zelf alle proceskosten betalen. En een oudere man uit Hengelo is 7 uur aan de telefoon gehouden door oplichters. Zij deden zich voor als medewerkers van de Rabobank. De 76-jarige Hengeloer werd op die manier €5.000 afhandig gemaakt. De politie heeft nu beelden van de oplichter gedeeld. Mensen die de man herkennen, wordt verzocht om zich te melden. En dan het weer voor Twente. Het wordt weer een stukje warmer vandaag met een graad of 23 op de thermometer. Het is wel bewolkt en lokaal is er kans op een spatje regen.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. 4:03. Apeldoorn-Zuid richting Kootwijk. Voor Kootwijk 4:04. Langzaam rijdend verkeer. En 1 controlepost wordt er gemeld door flitsmeister.nl. Bij 161.8, dat is tussen Hengelo Noord en Hengelo. Daar wordt gecontroleerd. Kijk een beetje uit, doe voorzichtig, pas een beetje.

Fons, Furink en Fessie. Super populair in de regio. Daarvoor Steve Winwood en Valerie. Op de Twentse Radio vandaag wat spatjes regen. Het zal bewolkt zijn en de temperatuur is niet verkeerd. 23 graden. Nou, dan kunnen we het allemaal meedoen. We gaan terug in de tijd. Terug in de muziekgeschiedenis. Samen met Ton van Dranen. En we gaan met hem richting 3 september 1984. Midden jaren 80. Dan verschijnt Listen to Your Father van Virgil Sharkey, de ex-zanger van The Anatones, in Nederland beter bekend van A Good Heart en zo. Nou, het liedje is geschreven door Manus voor Virgil Sharkey en het is de eerste single op hun Sarjas label. Of zeggen we nou Sarjas label? Zullen we dat er maar van maken? Goed zo. Hoe dan ook, Listen to Your Father van Virgil Sharkey bereikt uiteindelijk de 23e plaats in de Britse hitparade. In Nederland komt de single niet verder dan de tipparade, maar werd destijds wel veel gedraaid op de radio. 3 september 1984 uitgekomen. De allereerste single van de ex-zanger van de Anatones, Virgil Sharkey.

Marco, zing it back en bring it back. Nou, het is ATC 65 niet gelukt om door te gaan in de beker. De Engeloze ploeg van Prezes Frank Raken. Die heeft het niet gehaald gisteren om door te gaan. Maar wel tevreden met de eerste keer in de KNVB-beker. En ook SVZW is het niet gelukt. De ploeg uit Wieren heeft verloren na strafschoppen. En dat is balen, want tegen Hoogeveen had het gekund natuurlijk om door te gaan in de volgende ronde van de KNVB-beker. Maar nee, helaas. SVZW eruit, kan zich richten op de competitie. Nou, wat hebben we voor de rest nog meer gehad vanochtend in de show? De start van het Glazen Huis in Omarsum. Je kunt bieden op diverse zaken die hen raken. En dat is om de pot te vullen van het Glazen Huis Omarsum. Vanochtend Dennis Hering in de show. We hebben het gehad over de Regio Games. We hebben het gehad over de omgevingsvisie in Oldenzaal. We gingen naar de Lult Muzikanten. Die gaan optreden komende zondag. En in het Theaterhotel komt vanmiddag een musicalgeschiedenis tot leven. Dat wordt om 4 uur geopend. Marco de Koning vanochtend vertelde daarover. En is ook de komende periode daar te zien in het opnieuw geopende Theaterhotel. Het is niet te geloven daar in Almelo. Laten we het wel wezen. Straks hier Mark, Jordi en DJ Nicky. Hier op Twente FM op deze donderdag. En morgen de vrijdag aflevering van Twente Wordt Wakker. Fijne donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalg en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Het succes begon natuurlijk met... Push It. Push It Real Good. Salt and Pepper, dit was een van de singles die daarop volgde. Remember You Showed Me opende vandaag deze aflevering van de uitzendkracht. Geldt

Enrique Iglesias met Heartbeat. Caro Emerald hoorde je daarvoor nog. En muziek van Maroon 5 met One More Night. Kijk even naar het weer. Vandaag is het nog redelijk droog bij een temperatuur van 22 graden. Daar komt verandering in. Morgen is er namelijk veel regen voorspeld. Zo'n kleine 12 mm. Houd er rekening mee.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral snel duidelijkheid. Vastgoed financieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. ATC 65 en SVZW zijn uitgeschakeld in de voorrondes van de KNVB-beker. Beide clubs grepen gisteravond naast een plek in het hoofdtoernooi. ATC 65 uit Hengelo verloor thuis met 1-2 van derde divisionist DVS 33. Halverwege stond het nog 1-1. Na rust maakte oud-SVZW-speler Jesper Middelkamp het winnende doelpunt voor de bezoekers. Voor tweede klasser ATC 65 was deelname aan de voorronde al bijzonder.

0: verdiende die plek door vorig seizoen de halve finale van de districtsbeker te bereiken. SVZW uit Wierden verloor na strafschoppen bij Hogeveen. Na 90 minuten stond het 1-1. In de verlenging kwam SVZW via Luc Kuiper op voorsprong, maar Hogeveen maakte nog gelijk. In de daaropvolgende penalty-serie trok de thuisploeg aan het langste eind. Het waterschap Vechtstromen is begonnen met het vervangen van de stuw en de vispassage in de Doorbraak bij de Bolsjener Landen in Bornebroek. De aannemer is nu druk met het uitgraven en inrichten van de nieuwe vispassage. Dat moet begin oktober klaar zijn, waarna ze aan de slag gaan met de stuw. Het waterschap werkt op veel plekken aan vispasseerbaarheid, wat onder meer belangrijk is vanwege de nieuwe Europese richtlijnen. En de inschrijving voor de 40ste editie van de Snertloop in de Lutte is geopend. Het populaire hardloopevenement wordt dit jaar gehouden op zondag 6 december. Wie deel wil nemen moet wel op tijd zijn, de inschrijving zit vaak snel vol. Niet verrassend, want het is ook een van de gezelligste hardloopevenementen in de regio. De winterklassieker dankt zijn naam aan het feit dat de lopers na afloop een kom snert krijgen om weer op te warmen. Meer informatie is ook te vinden op de website van loopgroep De Lutte. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een dag met veel bewolking en mogelijk valt er een enkel buitje. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er hier en daar opklaringen en koelt het niet verder af dan zo'n 15 graden.
1: Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur oponthoud tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven door een autobrand. De N35 van Zwolle naar Almelo sta je 20 minuten in de file tussen Heino-Zuid en Raalte. En op de A12 vanuit Arnhem rijdt het langzaam voor de Duitse grens door controles. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Lekkere solo-hit van Daryl Hall. Bekend van Hall & Oates, You're the Dreamtime. Door die paar even naar het streeknieuws met de Trading Season. Morgen zijn er ook weer trainingen. En dan heb ik het over de Formule 1. De eerste vrije training die gaat namelijk plaatsvinden om 12:30. Tweede vrije training later, morgenmiddag om 16:00. Derde vrije training zaterdag om 12:30. Gevolgd door de kwalificatie om 16:00. En de hoofdrace voor aanstaande zondag is om 15:00. En uiteraard, het gaat hier om de Grand Prix van Italië.
1: Can you pull the curtains? Let me see the sunshine.

Shakira, lekkere hit tijdens het WK voetbal natuurlijk. Hè. Bewonersinitiatieven die kunnen zich nu inschrijven voor Kern met Pits. Van alle indieners worden 150 initiatieven geselecteerd die dan een jaar lang begeleiding, praktische workshops en toegang tot expertise krijgen. Wat is het doel hiervan? Uiteindelijk mooie lokale initiatieven opzetten om buurten en gemeenschappen nog vitaler te maken. Dit jaar is de 49ste editie alweer van Kern en Pits. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan op de website kernmetpit.nl. We'll be right back.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens door controles. Voor de grens heb je een kwartier tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Eindhoven sta je 1/2 uur in de file tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht, Mark van der Ven.

Buggles met Video Killed. De Radio Start is de meest bekende plaat van de Buggles. Maar ze hebben nog een hele leuke plaat. Maar die wordt niet meer zo heel veel gedraaid op de radio. Dat is een nummer I Am A Camera. Moet je maar eens opzoeken. Ik vind hem in ieder geval hartstikke lekker. En als het is toegestaan, gaan we hem gewoon een keer draaien. Deel 2 is begonnen. De uitzendkracht voor deze donderdag van 3 september.

It's all about the money. Meja, daar is geen woord aan gelogen. Christian Walls hoorde je de vorige met Wonderchild en Shepard Learning to Fly. Het weer van vandaag is de hele dag bewolkt bij een temperatuur van maximaal 22 graden. Blijft zo goed als droog en de wind komt vanuit het westen met kracht 4. Morgen een beetje hetzelfde laag van een pak, maar wel met wat meer neerslag. Neerslaghoeveelheid zou kunnen oplopen tot zo'n kleine 10 mm. En de wind die komt morgen vanuit het zuidwesten, eveneens met kracht 4.

0: Open. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. ATC 65 en SVZW zijn uitgeschakeld in de voorrondes van de KNVB-beker. Beide clubs grepen gisteravond naast een plek in het hoofdtoernooi. ATC 65 uit Hengelo verloor thuis met 1-2 van derde divisionist DVS 33. Halverwege stond het nog 1-1. Na rust maakte oud-SVZW-speler Jesper Middelkamp het winnende doelpunt voor de bezoekers. Voor tweede klasser ATC 65 was deelname aan de voorronde al bijzonder. De club verdiende die plek door vorig seizoen de halve finale van het districtsbeker te bereiken.

0: SVZW uit Wierde verloor naar strafschoppen bij Hogeveen. Na 90 minuten stond het 1-1. In de verlenging kwam SVZW via Luc Kuiper op voorsprong, maar Hogeveen maakte nog gelijk. In de daaropvolgende penalty-serie trok de thuisploeg aan het langste eind. Het waterschap Vechtstromen is begonnen met het vervangen van de stuw en de vispassage in de Doorbraak bij de Bolsjener Landen in Bornebroek. De aannemer is nu druk met het uitgraven en inrichten van de nieuwe vispassage. Dat moet begin oktober klaar zijn, waarna ze aan de slag gaan met de stuw. Het waterschap werkt op veel plekken aan vispasseerbaarheid, wat onder meer belangrijk is vanwege de nieuwe Europese richtlijnen. En de inschrijving voor de 40e editie van de Snertloop in de Lutte is geopend. Het populaire hardloopevenement wordt dit jaar gehouden op zondag 6 december. Wie deel wil nemen moet wel op tijd zijn, de inschrijving zit vaak snel vol. Niet verrassend, want het is ook een van de gezelligste hardloopevenementen in de regio. De winterklassieker dankt zijn naam aan het feit dat de lopers na afloop een kom snert krijgen om weer op te warmen. Meer informatie is ook te vinden op de website van loopgroep De Lutte. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Het is vandaag een dag met veel bewolking en mogelijk valt er een enkel buitje. Het wordt maximaal 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er hier en daar opklaringen en koelt het niet verder af dan zo'n 15 graden.
1: Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je nu bijna een kwartier tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Eindhoven sta je nog 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. De weg is daarna een autobrand wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

Miley Cyrus samen met Lindsey Buckingham en Secrets. De publieksbalies en de receptie in het Lossers Hoes zijn vandaag en morgen gesloten. Het is niet mogelijk om een afspraak te maken en ook kunnen er geen documenten afgehaald worden. De gemeente gaat dit deel van het Lossers Hoes fors verbouwen, waardoor de balies even verhuizen naar tijdelijke ruimtes. Hierdoor is de gemeente even 2 dagen gesloten voor deze dienstverlening. De overige organisaties in het Lossers Hoes zijn tijdens de verhuizing en verbouwing wel gewoon bereikbaar.

0: altijd en overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM.
1: Ja, mijn waardek.

Spice Girls 3.0, zou je kunnen zeggen. Deze Cat's Eye, Joris met Animal. Op dinsdag 15 september, daar wordt in Noordhoorn weer een Euregio-adviesdag gehouden voor grensgangers. Hier kun je terecht voor gratis advies rond grensoverschrijdend werken en leven. Het adviesaanbod wordt nu voor het eerst aangevuld met de IQ-servers voor erkenning en kwalificatieadvies. Wanneer iemand in Nederland bepaalde beroepskwalificaties heeft, vertalen deze niet altijd 1-op-1 naar Duitsland of een ander land. Daar heeft men dus extra informatie voor tijdens deze dag op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: 125 jaar Sint Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West-Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West-Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt er nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem is de vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

muziek van NXS blijft toch lekker. Original Sin hoorde je een beetje uit het begin van hun carrière. Vandaag wordt in Hengelo het Talent Top Festival gehouden. Dit moeten jongeren, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Het doel is laagdrempelig kennis opdoen over thema's als wonen, werken, leven en ontwikkelen. Het Talent Top Festival is een initiatief van de gemeente en onderdeel van de brede talentopgave. Jong talent is namelijk onmisbaar voor de toekomst van Hengelo en Twente als geheel. Maar om hen vast te houden moeten ze natuurlijk wel kansen zien om hier hun toekomst op te kunnen bouwen. Er is veel animo om deel te nemen. Ruim 35 bedrijven, instellingen, ondernemers en regionale initiatieven nemen vandaag

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeu nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat de fietsvoorziening aan de Nijverdalse straat verbeteren. In de tweede helft van deze maand beginnen de werkzaamheden. De straat heeft op dit moment relatief smalle vrijliggende fietspaden. Ook verschilt de inrichting van het deel tussen de Loonder S-weg en de spoorwegovergang sterk met die van het deel richting het centrum. De nieuwe inrichting bestaat uit smaller maken van de rijbaan en de aanleg van brede rode fietsstroken. Ook komt er een voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 naar 30 km per uur en de rotonde bij de Loonder S-weg wordt aangepast. De gefaseerde werkzaamheden duren tot eind november. En de herinrichting van het bedrijventerrein Timmersveld in Hengelo is afgerond. Het terrein werd groener, veiliger en duurzamer en zo ook aantrekkelijker, vat de gemeente samen. Concreet zijn onder andere de wegen en de riolering vernieuwd, werd duurzame LED-verlichting geplaatst en is er nieuw groen geplant. De vernieuwing werd uitgevoerd in nauw samenwerking met de ondernemers. Het aanpakken van het bedrijventerrein was een lang gekoesterde wens van de ondernemersvereniging. Komende dinsdag, 8 september, wordt een symbolische openingshandeling gehouden samen met ondernemers, de gemeente en andere betrokken partijen. En voetbalclub TVC 28 in Tuberg heeft er weer zin in. Komende zaterdag speelt de hoofdmacht dit eerste thuisduel van het nieuwe seizoen. DZC 68 uit Doetinchem komt langs. Er hangt al wel een zekere sfeer van nervositeit bij de eerste thuiswedstrijd. De ploeg van Bertel ter Aanvest is goed zelfverzekerd, maar er is ook een onzekere factor. DZC 68 is normaal een team dat leeft van tempo en initiatief, maar vorige week miste het ritme. En de teams die teleurstellend beginnen komen vaak met een reactie, zo benoemt TVC 28 in de voorbeschouwing. Het gaat dus hoe dan ook interessant worden. Zaterdag om 6 uur is de aftrap van de wedstrijd. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking met maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht eveneens bewolkt met minima rond de 16 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Sterrenijn en Tell It To My Heart zijn hits van Twente FM. De brandweer Twente is weer begonnen met een wervingscampagne om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Men is op zoek naar nieuwe mensen voor 11 kazernes. Het gaat dan onder andere om Boekelo, De Lutte, Lossig en Ootmarsum. In Twente zijn nu ruim 700 brandweervrijwilligers actief. En samen met beroepscollega's rukken zij vanuit 29 kazernes jaarlijks zo'n 4000 keer uit. Belangstellenden die kunnen op donderdag 17 september de Brandweer Experience bijwonen op de Twente Safety Campus in Enschede. Als je meer informatie wilt hebben, kijk dan even op de website werkenbijbrandweertwente.nl.

Lekkere dansmuziek uit een dansfilm. Je hoorde Kenny Loggins en Footloose. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 3 september. In 1983 hadden we lekkere nummer 1 succes. Namelijk die van Ryan Parrish. Dolce Vita bleef voor 2 weken lang op nummer 1 staan. Lekkere kermishit, zou je kunnen zeggen. En het is vandaag precies 25 jaar geleden dat voor de allereerste keer RTL Boulevard te zien was op televisie bij RTL 4. Vanaf 6:30 avonds zou het programma elke dag worden uitgezonden. Dat is ondertussen al bijna niet meer weg te denken. Toenmalige presentatoren waren Bo van Erverdorens en...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brieven in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint. Op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Oud-Dijk 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers. Woo!

Michael en Gimme Gimme Gimme bij Twente FM. Hey, goedemiddag, donderdagmiddag, Mark hier. Hey, ik heb even besloten, we gaan vandaag niet te moeilijk doen. Een stapel lekkere platen, af en toe kom ik er even tussendoor. En om 4 uur zetten we gewoon lekker met z'n allen alles weer uit. Of om 4:30 ligt er een beetje aan beneden in huis nog natuurlijk. Nou, wat mij betreft klinkt dit als een uitstekend plan. Hey, het is door de middag met zometeen muziek van Bastille. Ook Sera komt eraan, maar eerst de

I don't wanna lose you, Tina Turner bij Twente FM. Hey, als je tussen de 18 en de 35 bent en wel eens denkt, wat kan ik eigenlijk allemaal hier in Twente? Nou, dan is er vanavond in Hengelo iets wat best interessant kan zijn voor je. De KMS-locatie is namelijk de Talenten Top Festival. En dat is nadrukkelijk niet zo'n banenmarkt waar je normaal met je foldertje en je pen weer naar buiten loopt. Nee, er zijn meer dan 35 bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties. Het gaat over werk, maar ook over wonen, ondernemen en wat er de komende jaren allemaal in Twente gaat gebeuren. Nou, er is natuurlijk ook muziek, want er hoort bij een festival gratis eten en drinken. En Luc van der Vaart komt langs met een humoristische kijk op Hengelo. En de Twentse mentaliteit. Nou, vanavond van 6 tot 10 bij KMS aan het Industrieplein in Hengelo.

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat de fietsvoorziening aan de Nijverdalse straat verbeteren. In de tweede helft van deze maand beginnen de werkzaamheden. De straat heeft op dit moment relatief smalle vrijliggende fietspaden. Ook verschilt de inrichting van het deel tussen de Loonder S-weg en de spoorwegovergang sterk met die van het deel richting het centrum. De nieuwe inrichting bestaat uit smaller maken van de rijbaan en de aanleg van brede rode fietsstroken. Ook komt er een voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 naar 30 km per uur en de rotonde bij de Loonder S-weg wordt aangepast. De gefaseerde werkzaamheden duren tot eind november. En de herinrichting van het bedrijventerrein Timmersveld in Hengelo is afgerond. Het terrein werd groener, veiliger en duurzamer en zo ook aantrekkelijker, vat de gemeente samen. Concreet zijn onder andere de wegen en de riolering vernieuwd, werd duurzame LED-verlichting geplaatst en is er nieuw groen geplant. De vernieuwing werd uitgevoerd in nauw samenwerking met de ondernemers. Het aanpakken van het bedrijventerrein was een lang gekoesterde wens van de ondernemersvereniging. Komende dinsdag, 8 september, wordt een symbolische openingshandeling gehouden samen met ondernemers, de gemeente en andere betrokken partijen. En voetbalclub TVC 28 in Tuberg heeft er weer zin in. Komende zaterdag speelt de hoofdmacht dit eerste thuisduel van het nieuwe seizoen. DZC 68 uit Doetinchem komt langs. Er hangt al wel een zekere sfeer van nervositeit bij de eerste thuiswedstrijd. De ploeg van Bertel ter Avest is goed zelfverzekerd, maar er is ook een onzekere factor. DZC 68 is normaal een team dat leeft van tempo en initiatief.

0: initiatief. Maar vorige week miste het ritme. En de teams die teleurstellend beginnen komen vaak met een reactie, zo benoemt TVC28 in de voorbeschouwing. Het gaat dus hoe dan ook interessant worden. Zaterdag om 6 uur is de aftrap van de wedstrijd. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking met maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht eveneens bewolkt met minima rond de 16 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal Zuid doe je er 10 minuten langer over door grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Beyoncé en Texas Hold'em bij Twente FM.
1: De onmeunige 999.
0: Ja, het is weer tijd voor de onmeunige 990 shuffle. Zoals wie dat zo mooi in plaats zegt natuurlijk. Hè. Deze stond vandaag namelijk bovenaan toen ik op de shuffle-knop drukte. En toen dacht ik eigenlijk gewoon helemaal niks meer aan doen. Prima plaatje. Fleetwood Mac, nummer 29 in de...

Alanis Morissette en Hans Klein bij Twente FM. Hey, we gaan heel even naar Hengelo. Daar zijn namelijk plannen gepresenteerd voor honderden nieuwe woningen rond het station en het centrum. Het gaat dus niet alleen om een paar appartementen erbij. Nee, het hele gebied moet de komende jaren behoorlijk veranderen. Met woningen, groen en nieuwe plekken om te werken en te verblijven. Ja, best interessant als je regelmatig door dat stuk Hengelo komt. Want ja, over een paar jaar kan het er zomaar behoorlijk anders uitzien. En nu is het nog een soort van creatieve broedplaats / onkruid. Ja, beter kan ik het niet maken. Nou, het hele verhaal vind je bij ons op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doen zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP Nieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging door grenscontroles op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Hey Twente FM, hey, het is door de middag waar je naar luistert. En vandaag is het Skyscraperdag, de dag van de wolkenkrabber. Maar ik ga je niet vragen wat je favoriete wolkenkrabber is, want dan hebben we om 2:10 precies 0 appjes. Dus iets anders. Hoe hoog durf jij eigenlijk? Ik ben op dat gebied best wel een mietje, dus een reuzenrad is voor mij...

de meest guilty pleasure plaat ooit? Of ga ik dan te ver? Ja, eigenlijk wel, hè. In ieder geval, je staat in ieder geval in het rijtje van de top 10, denk ik dan, hè. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Nou, we hebben duidelijk twee soorten mensen hier. Ik vroeg jou net, heb jij knikkende knietjes? En hoe hoog durf je eigenlijk in het kader van de dag van de wolkenkrabber? Even kijken, Richard het Amelo, die zegt, geen probleem, Mark. Ik ben op de Burj Khalifa geweest en ik vond het fantastisch. Ah, Richard, lieve Jan en ik. Maar dat gebouw beweegt dus ook boven je nog een klein beetje gewoon, heb ik gelezen. En ik heb laatst in een... nou ja, was niet eens zo heel hoog. Misschien ooit eens een keer in Praag geweest, maar daar hebben ze... Oh. Of het lepels laten vallen. Nee, daar hebben ze een replica van de Eiffeltoren. Ja, dat nemen ze ook de mini-Eiffeltoren. Maar dat is een ding uit 1800 zoveel. En ik stond boven en ik kwam uit de lift. Ja, die zat er ook in, ook uit 1800. Dat was al een de uitdaging op zich. En toen dacht ik van, oké, dit beweegt. En dan moet je een rondje lopen. Nou, ik heb denk ik met knikkende knietjes heb ik het rondje gemaakt. En toen was ik blij dat ik weer naar beneden mocht. Dus nee, voor mij de Burj Khalifa, nee. Bianca uit Enschede, die zegt, ik durf niet eens een keukentrapje op. Als mijn man hem niet vasthoudt. Kijk, dat is de andere kant van het spectrum. Jeroen uit Hengelo, die zegt, achtbaan prima, vliegtuig prima. Maar ergens op een balkon naar beneden kijken, absoluut niet. Ja, dat snap ik ergens wel. Ik was afgelopen zomer ook bij een dam. In Zwitserland. En dan moet je over het randje heen kijken. Ja, dan kan toch wel een soort gevoel in de buik naar boven waar je niet zo heel vaak hebt. Nee, niks van mij. Karin uit Oldenzaal die zegt, ik ben ooit de Domtoren opgegaan. En ik heb bovenaan vooral tegen de muur gestaan. Ja, jij hebt dus betaald om 100 meter omhoog te gaan en vervolgens niet naar beneden te durven kijken. Dat is een duur uitje. Nou goed, de laatste van Marco uit Losser die zegt, ik werk op daken. Hoogte geen probleem, maar zet mij in een reuzenrad en ik wil eruit. Ja, ja. Een reuzenrad, ja. En ik heb dan van die vrienden die dan idioot gaan doen. Hè. Die gaan dan draaien en noem het maar op. En heen en weer swingen. Ja, ik vind het ook allemaal niks. Nee. Ik ben team Mietje in dit geval. Ja. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Op 120 en Twente FM natuurlijk. Zometeen Alex Roy, The Passenger, komt eraan. Het streeknieuws is ook voor je onderweg. Maar eerst deze. Dit zijn de Imagine Dragons, Shark.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Wierden gaat de fietsvoorziening aan de Nijverdalse straat verbeteren. In de tweede helft van deze maand beginnen de werkzaamheden. De straat heeft op dit moment relatief smalle vrijliggende fietspaden. Ook verschilt de inrichting van het deel tussen de Loonder S-weg en de spoorwegovergang sterk met die van het deel richting het centrum. De nieuwe inrichting bestaat uit smaller maken van de rijbaan en de aanleg van brede rode fietsstroken. Ook komt er een voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. Ook gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 naar 30 km per uur en de rotonde bij de Loonder S-weg wordt aangepast. De gefaseerde werkzaamheden duren tot eind november. En de herinrichting van het bedrijventerrein Timmersveld in Hengelo is afgerond. Het terrein werd groener, veiliger en duurzamer en zo ook aantrekkelijker, vat de gemeente samen. Concreet zijn onder andere de wegen en de riolering vernieuwd, werd duurzame LED-verlichting geplaatst en is er nieuw groen geplant. De vernieuwing werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de ondernemers. Het aanpakken van het bedrijventerrein was een lang gekoesterde wens van de ondernemersvereniging. Komende dinsdag, 8 september, wordt een symbolische openingshandeling gehouden samen met ondernemers, de gemeente en andere betrokken partijen. En voetbalclub TVC 28 in Tuberg.

0: heeft er weer zin in. Komende zaterdag speelt de hoofdmacht dit eerste thuisduel van het nieuwe seizoen. DZC 68 uit Doetinchem komt langs. Er hangt al wel een zekere sfeer van nervositeit bij de eerste thuiswedstrijd. De ploeg van Bertel ter Aanvest is goed zelfverzekerd, maar er is ook een onzekere factor. DZC 68 is normaal een team dat leeft van tempo en initiatief. Maar vorige week miste het ritme. En de teams die teleurstellend beginnen komen vaak met een reactie, zo benoemt TVC 28 in de voorbeschouwing. Het gaat dus hoe dan ook interessant worden. Zaterdag om 6 uur is de aftrap van de wedstrijd. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vanmiddag overheerst de bewolking met maximum temperaturen van 22 graden. Vanavond en vannacht eveneens bewolkt met minima rond de 16 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan de file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

een beetje zomerse klanken van Tiësto. Hè? Ja, ik weet niet hoe het jou bevalt, maar het is september. 3 september zelfs. Dat betekent dat we 3 dagen in de meteorologische herfst zitten. Nou, als je soms naar buiten kijkt met die buien, dan zou je dat ook wel een beetje zo kunnen voelen. Ik heb een dilemma. Volgende week, woensdag, dan is het 9 september. En voor de mensen die weten, ik werk ook nog in het openbaar vervoer. Maar we gaan dus staken. Ja, dat doen we voor een betere sociale zekerheid. En dat betekent dus dat ik een onverwachte vrije dag heb woensdag. Want ja, ik mag gewoon lekker weer naar huis 's ochtends. Ja, stel je voor, jij krijgt morgen een onverwachte vrije dag. Niks gepland, niemand verwacht iets van je. Zet jij dan de wekker om dat je iets van de dag wilt hebben? Of denk je van, nou absoluut niet, ik zie wel wanneer ik wakker word. Ja, ik denk dat ik wel weet in welk kamp ik zit. Maar ik ben wel eens benieuwd wat Twente daarvan vindt. Dus laat eens even weten. Stuur even een appje via de app van Twente FM. Lekker muziek voor onderweg. Zometeen Summer, My Body Isn't Ready. Ook Chef Special komt eraan. Maar eerst even terug naar de Zero's met Santana en Michelle Branch. Dit is The Game of Love.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
9: Oh nee, mijn ruit. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
10: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Het weer van Weer Online. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 5 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Groningen. Tussen Afrit Ommen en Staphorst 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ed Sheeran bij Twente FM. Hij heeft helemaal bijgepraat over alle ellende in deze wereld. Hè? Brandstofprijzen die door het dak schieten, om het maar even zo te zeggen. Ja, ik stond vanochtend echt met een huilend gezicht bij de pomp toen ik €120 in mijn auto gooide. Ik wist niet dat er zoveel in kon. Nou ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar gelukkig doe ik aan hybride rijden. En denk ik 1 keer in de 2 maanden. Dus dat is dan wel weer een gunstige bijkomstigheid. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen Dolly Parton, 9to5. Ook Stefan, The Kid Laroi en Justin Bieber is nog voor je onderweg. Maar dit is Bruno Mars. Dit is On My

met Nikita. Ja, ik weet niet, voor mij is het gewoon een soort van vervalste kerstplaat. Ja, hey, ik ga er vandaag niet eens zo een enorme ballad van maken. Deze is rustig, maar er zit toch iets lekker warms in. En volgens mij past die perfect op deze donderdagmiddag. Dagje van John Mayer en New Light.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie. Met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci. En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedese Griffie uit scherpe kritiek op de zoektocht naar een nieuwe griffier en heeft geen vertrouwen meer in het proces. Plaatsvervangend griffier José Lichteringen legde haar waarnemende taken neer. Op 7 september komt er een tijdelijke griffier. Het conflict draait om de vraag of Lichteringen geschikt is als opvolger van Rolf Jongendijk. Oldenzaal presenteert de ontwerp-omgevingsvisie met als doel een compacte stad in het groen te blijven tot 2050. De uitdagingen zijn groot door toenemende woningvraag, vergrijzing en klimaatverandering binnen schaarse gemeentegrenzen. Alle plannen en voorzieningen moeten binnen de bestaande grenzen worden gerealiseerd. En Donald Ottens, beter bekend als Dr. Don, heeft schulden van meer dan 1,5 miljoen euro na het faillissement van zijn kliniek vorig jaar. De curator legde beslag op zijn woning en hij werd uit een BIG-register gestrapt na een mislukte facelift. Patiënten die aanbetaling deden kregen hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Heb ik nu wel het weer voor Twente? Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger. In de loop van de middag komt de zon erbij. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe en het koelt af naar 16 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A28 Zwolle richting Groningen tussen afrit Ommen en Staphorst een kwartier vertraging. Er staat een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lost Frequencies and the Feeling bij Twente FM. Hey, we doen de laatste kilometer al een paar weken. En elke avond vraag ik aan jou wat je gaat doen, hoe laat je vrij bent, wat je nog moet doen. Nee, vandaag heb ik maar één vraag voor je. En dat is, waar heb je vanavond zin in? Niet wat je moet doen, dat interesseert me vandaag even niet. Maar gewoon waar je daadwerkelijk zin in hebt. Hè? Ik bedoel, het is donderdagavond. Heb je zin om uit eten te gaan, zin om te sporten, op de bank zitten, terrasje pakken, gamen of gewoon lekker helemaal niemand spreken. Dat kan natuurlijk ook.

muziek van Afrojack, Anywhere With You bij Twente FM. Hey, we zijn bezig met de laatste kilometer van deze werkdag. Ja, even kijken waar Twente vanavond behoefte aan heeft. Want ik vroeg niet wat je moet doen vanavond. Nee, ik had de vraag gesteld, waar heb je zin in vanavond? Dat is heel wat anders natuurlijk. Linda uit Hengelo die zegt bankdekentjeserie, punt. Kort maar krachtig, Linda, maar uitstekend plan lijkt me dat, toch? Patrick uit Enschede die zegt, ik ga het terras nog even lekker op vanavond als het weer een beetje mee zit. Maar volgens mij blijft het wel droog. Ik zal wel een jas aan doen, want het is natuurlijk niet meer de lekkere warme temperaturen die we gewend zijn. Maar heel koud is het ook nog niet. Alhoewel, hè, ja, noem een mietje. Ik had vanochtend wel handschoenen aan op de fiets. Ja, noem maar een mietje. Ik heb gewoon geen zin aan koude handen, nee. Even kijken, Monique uit Almelo die stuurt nog, ik heb zin om te gaan sporten. Nou, dat zeg ik nu wel heel stoer. Vraag het me om 7 uur nog maar eens. Maar ik denk dat ik toch eindig op de bank met een wijntje. Ja, nou ja, Monique, je bent in ieder geval eerlijk. Nee, ik bedoel, ja, ik denk niet wat jou in de sportschool gaan vinden, toch? Nee. Dennis uit Oldenzaal die stuurt nog patat halen en voetbal kijken, punt. Meer plannen heb ik niet. Ja, Dennis, soms is een goed plan juist een plan met zo weinig mogelijkheden en onderdelen. Ja, dan kan er ook niet zo heel veel aan fout gaan. En de laatste komt van Marieke uit Lossen. Die zegt kinderen naar bed en daarna een glas wijn in de tuin onder de heater. Niemand meer die mama roept. Ja, of je wil het niet horen natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik voel de laatste stukjes van de werkdag zelfs hier door de appjes heen. En nou, wat je ook gaat doen vanavond, hopelijk zit er in ieder geval iets tussen waar je zelf zin in hebt. Morgen is het vrijdag en dan gaan we natuurlijk weer een beetje fout richting 4 uur. Namelijk de opwarmer voor de Guilty Pleasure Friday XXL. En wat mij betreft, dit was hem door de middag. Maak er nog een mooie middag van. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws en de lekkerste muziek voor onderweg. En wat mij betreft, tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een herseninfarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er 10.000 mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Het weer van Weer Online. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land redt het even langs op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Er zitten heel wat talen verstopt in deze plaat van Shakira en Burna Boy. Allemaal natuurlijk voor het WK 2026. Onder andere Die Die. En Die Die is Italiaans voor kom op, kom op.
1: Twente, kom thuis.
0: Ja, lijkt me wel een lekker begin zo voor de middagshow. Waarom ook niet? Daarvoor hoorde je nog The Weeknd en Take My Breath voor de donderdagmiddag. Vandaag is het 3 september. Het is een bewolkte dag. We hadden ook een paar spatjes regen. Het was niet veel. En morgen dan wordt het een echte wisselvallige dag. Details over het weer uiteraard straks. Ik zeg fijn dat je erbij bent.
1: Twente, actueel.
0: Met vandaag de nieuws dat steeds meer ouderen thuis zorg krijgen. Dat betekent ook dat verpleeghuizen steeds minder cliënten hebben. Ouderen die willen langer thuis blijven wonen, dat snap ik ergens ook. Maar ja, dat heet natuurlijk ook mantelzorg. Ik ben heel benieuwd, we gaan het er straks over hebben. Hoe ziet dat er in Twente precies uit? En verder is de digitale dreiging in Nederland en dus ook in Twente gegroeid. Dat komt door vervagende grenzen en de opkomst van AI. Wat betekent dat precies? Kun je je daarna op voorbereiden? Of is het gewoon wat het is? Dat is natuurlijk al over zo. En gisteren twee wedstrijden in de voorrondes van de KNVB-beker. Onder andere ATC 65 uit Hengelo en de SVZW uit Wierden moesten in actie komen om een plekje te veroveren in de KNVB-beker toernooien. Maar helaas is het voor beide niet gelukt. SVZW kwam er wel ver. Het werd uiteindelijk strafschoppenreeks en ATC werd uitgeschakeld. Je leest er meer over op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. Dat en meer in de middagshow met ook heel veel lekkere muziek. Muzikale ondersteuning krijg je van Level 42, Cher en ook Martin Garrix met zijn nieuwe single. Eerst tijd voor de lekkere track. Vandaag Paul McCartney.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: David Guetta en One Republic samen. I don't wanna wait.
1: Twente komt thuis. Met Jordi Goorman.
0: Ja, toch nog even geduld hebben tot het einde van de werkdag. De ene laatste van de week. Want het is alweer bijna vrijdag. Dat is lekker natuurlijk. Dus het gaat mooi deze eerste werkweek. Zo na de zomervakantie, denk ik, voor veel mensen. Het vliegt wel een beetje voorbij. Het is september al. Je zou het bijna vergeten. Vandaag 3 september. Er is opnieuw bewolking. En morgen dan wordt het een echte wisselvallige dag. Vandaag de nieuws dat meer ouderen ervoor kiezen om langer thuis te blijven wonen. En daardoor verandert de rol van zorginstellingen waar mensen steeds korter verblijven. 1 op de 5 instellingen leidt deze trend ook tot een daling van het aantal cliënten. Ik heb wel een beetje, als ik dit dan zo lees, dit bericht een beetje kip-ei-discussie. Want ja, we zeggen natuurlijk steeds minder mensen willen naar een zorginstelling. Maar volgens mij kom je daar ook niet meer zo makkelijk. Want dat heet tegenwoordig thuiszorg, hè? Zo van, nou, red hoe de met familie en vrienden. Gelukkig hebben we dan in Twente nog het naberschap. Maar nou ja, we worden met z'n allen steeds ouder. Daardoor hebben we ook steeds meer zorg nodig. Maar die zorg die ontvangen we steeds vaker thuis. En dat betekent ook dat dus de inrichting van de zorg verandert. De verdubbeling van het aantal mensen dat thuiszorg ontvangt over de periode 2018 tot 2024... Betekent niet dat er in diezelfde periode minder mensen naar een zorginstelling gingen. Daar was een lichte toename, maar ja, we krijgen dus wel steeds meer zorg. En dat is in ieder geval een trend. We willen dus langer zorg ontvangen op onze thuislocatie. Er zijn ook heel veel gemeentelijke regelingen. Als je nou je huis wilt aanpassen, bijvoorbeeld met in plaats van het bad een douche erin, of je hebt andere voorzieningen nodig, dan zijn er allerlei regelingen voor. Je hebt ook bij heel veel gemeenten de zogenaamde verzilverlening. Dat betekent dat je de overwaarde uit je woning kunt gebruiken om bijvoorbeeld je huis aan te passen, zodat je er langer kan blijven wonen. Dat kun je ook checken op de website van je eigen gemeente.

Hij wordt heel veel gebruikt door artiesten tegenwoordig. De zogenaamde autotune die ervoor zorgt dat als je toch een beetje vals zingt, dat het een beetje bijgesteld wordt. En Cher deed dat ook in de jaren 90, had er een dikke hit mee. En zij is voor mij een van de weinige artiesten die dat ding helemaal niet nodig heeft. Omdat zij natuurlijk prima vocale capaciteiten heeft. Maar goed, het zorgt er in ieder geval voor dat ook heel veel rappers tegenwoordig gewoon volledig in tune kunnen zingen. Dankzij die autotune. Believe op Twente FM. Dit is de nieuwe van Martin Garrix en U2 samen.

0: compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheden.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedese Griffie uit scherpe kritiek op de zoektocht naar een nieuwe griffier en heeft geen vertrouwen meer in het proces. Plaatsvervangend griffier José Lichteringen legde haar waarnemende taken neer. Op 7 september komt er een tijdelijke griffier. Het conflict draait om de vraag of Lichteringen geschikt is als opvolger van Rolf Jongendijk. Oldenzaal presenteert de ontwerp-omgevingsvisie met als doel een compacte stad in het groen te blijven tot 2050. De uitdagingen zijn groot door toenemende woningvraag, vergrijzing en klimaatverandering binnen schaarse gemeentegrenzen. Alle plannen en voorzieningen moeten binnen de bestaande grenzen worden gerealiseerd. En Donald Ottens, beter bekend als Dr. Don, heeft schulden van meer dan 1,5 miljoen euro na het faillissement van zijn kliniek vorig jaar. De curator legde beslag op zijn woning en hij werd uit een BIG-register gestrapt na een mislukte facelift. Patiënten die aanbetaling deden kregen hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger. In de loop van de middag komt de zon erbij. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe en het koelt af naar 16 graden.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten rijdt het vooral langzaam op de N35 van Zwolle naar Almelo. Bij Raalte doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeers.

Nummer 1 radiostation voor Twente. Wat goed dat je luistert bij Twente FM met zojuist iets uit de jaren 80 van Nicole McLeod en Don't You Want My Love. En daarvoor hoor je ook nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden lees je na op onze website 120.nl is je nieuwsarchief. En als je toch online bent, check dan ook even twentefm.nl/luisteren. Je treft daar onder andere een nieuwe aflevering van het politiek discussieprogramma Kwartetten. Met deze keer te gast Han Daals, Vincent Mulder en Marijke van Beek om te praten. Onder andere over het onttrekken van water uit de bodem door het bedrijf NX Filtration. Is dat wel zo verstandig in deze droge periode? En hoe zit het met het onderhoud van het asfalt en de waterwegen in de regio? En ook overlast door intimidatie door jongeren in de diverse wijken in Twente is een zorgpunt van zorg. Dat zijn de onderwerpen die op tafel liggen in de nieuwe aflevering van Kwartetten. En die vind je dan weer op twentefm.nl/luister.

Colonel Abrams, ja, die was ook in de jaren 80 bescheiden succesvol met Trapped als een van die hits van hem. Voor mij had hij er ook niet veel meer dan deze. Daarvoor die ook nog Rockset en Joyride bij Twente FM op een bewolkte donderdag. Dat dan weer wel, maar ja, het is best aardig eigenlijk met zo'n 22 graden. Viel dan een spatje regen vanmorgen, maar het was niet veel. Nou, vanavond en vannacht ook wat bewolking. Het koelt niet heel ver af. De minimumtemperaturen liggen rond de 15 graden. Morgen, de vrijdag, die is wisselvallig. Vooral in de middag vallen er veel buien en het wordt dan niet warmer dan een graad of 20. Het weekend zelf ziet er eigenlijk best aardig uit. Er is veel ruimte voor de zon en de temperaturen liggen dan zo tussen de 20 en 22 graden. Kortom, morgen een wisselvallige dag. Daarna gelukkig wat droger in het weekend. Lijkt erop dat het midden volgende week weer wat buiiger gaat worden. Maar ik zou er dit weekend nog even van genieten. Een beetje nazomer dus. Ziet er goed uit.

Jealous Blue en Mel heeft groot hit van dit moment. The Edge of Desire. Met ook hier zojuist nog Suzanne en Freek een halverwege. Nou, gelukkig zijn we al veel verder dan dat. Het is namelijk alweer donderdagmiddag de laatste loodjes van je werkdag. Met zometeen de 5 uur uit je dakplaat. Het officiële afsluitmoment van deze werkdag. Suggesties kun je doorgeven via de app of mail me eventjes.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overijssel blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat. Maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, een kwartier vertraging. En de N36 van Ommen naar Almelo tussen de N48 en de N34 staat 4 kilometer. Dat kost je 20 minuten extra ongeveer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

0: Family. Lekker country op de radio met Choosing Texas.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor draaien we natuurlijk de 5 uur uit je dagplaat. Vaste prik op iedere werkdag omstreeks 5 uur. Het officiële muzikale afsluitmoment van je werkdag. En het begin van een hopelijk vrije donderdagavond. Je hoorde zojuist Robbie Williams, Love Light. Het was een suggestie van Linda, dankjewel. Nou, en daarmee zeg ik hartelijk welkom bij de middagshow voor Twente.
1: Twente actueel.
0: Inmiddels 11 minuten over 5. Het is vandaag 3 september. We zitten inderdaad alweer in de herfstmaand september. De R is weer in de maand. Nou ja, gelukkig hebben we nog wel best wel aardig weer vandaag. Morgen wordt het wisselvallig, maar het weekend ziet er goed uit. Wordt weer een beetje nazomeren, dus dat is lekker. Met vandaag het nieuws dat de digitale dreiging verder is toegenomen. Kun je je daarop voorbereiden? Is het gewoon een gegeven? Dat vragen we ons natuurlijk af. En betekent dat dan ook dat je hier in Twente je zorgen moet gaan maken? Daarover straks meer. Verder gaat de gemeente Wierden de fietsvoorziening aanpassen aan de Nijverdalse straat. De tweede helft van deze maand beginnen werkzaamheden daar om de straat veiliger te maken voor fietsers. Wat zijn de plannen? Daarover straks ook meer. En het waterschap Vechtstroom is begonnen met het vervangen van de stuw en de vispassage in de doorbraak bij Bolschener Landen in Bornebroek. Daar wordt nu in ieder geval een vispassage uitgegraven. Op veel plekken in Twente zijn dat de afgelopen tijd al vispassages aangelegd. En dat is allemaal het gevolg van Europese waterrichtlijnen die moeten zorgen dat beken en sloten beter passeerbaar zijn voor vissen. Dus dat in ieder geval straks meer over deze onderwerpen. Ook andere zaken, bijvoorbeeld lekkere muziek. Ik heb Lilywood in the break voor je. Tina Turner. En dit is eerst de groove van Mada, My Friend.

0: erwarten.
1: House am See. Zo, het huisje dat weer van Peter Fox was toch een leuke plaat alweer een paar jaar geleden.
2: Tot 7 uur.
3: Twente komt thuis.
1: En daarvoor de Groove Armada, My Friend, die werd overigens aangevraagd. Ik kreeg een mailtje van Justin, die mailde naar jordi@twentefm.nl voor deze lekkere hit van alweer heel wat jaren geleden in ieder geval. Laten we maar niet benoemen hoeveel jaren dat is, dan schrik je altijd een beetje. Het is donderdagmiddag, lekker onderweg naar huis hoop ik, of anders de laatste dingen afronden op de werkvloer. En vandaag het nieuws dat de cyberdreiging in Nederland verder is toegenomen. Daarvoor waarschuwen politie en het Openbaar Ministerie de landsgrenzen vervagen voor criminelen, waardoor hun netwerken groeien en ook is technische kennis steeds minder nodig. En maakt de opkomst van AI sneller en grootschaligere digitale aanvallen mogelijk. Het is bizar hoe snel het eigenlijk gaat, hè, met AI. Ik heb gisteren iets gehoord over ChatGPT kent iedereen wel natuurlijk inmiddels. Dat is een taalmodel. En daar zit als een soort censurering op. Je kan een ChatGPT bijvoorbeeld niet vragen om uit te leggen hoe je een bank moet overvallen. Want dan krijg je een soort vingertje met nee, dat mag niet. Dat moet je niet doen. Maar er zijn dus ook taalmodellen. Die kun je dus echt alles vragen. Gewoon ongecensureerd. Daar krijg je gewoon allerlei. Hè? Dus als je een crimineel plan zou hebben en je zou dan aan dat taalmodel vragen. Kun je me helpen met. Nou, dat kan dus tegenwoordig gewoon. Echt bizar hoe dit soort dingen zich ontwikkelen. En dat betekent in ieder geval dat je het waarschijnlijk niet kan voorkomen. Maar het is wel belangrijk om je daarop voor te bereiden door in ieder geval een beetje te weten wat er op je afkomt. Alles wat je ziet of hoort is niet meer per definitie waar natuurlijk. We konden tot een paar jaar geleden aannemen dat er ergens een video van was of een geluidsfragment, dat het waar was. Maar inmiddels met AI is natuurlijk alles wat op video gezet wordt, kan ook gegenereerd zijn en daarmee dus onecht. En dat geldt ook voor geluidsfragmenten. Dus daar, ik denk dat dat een soort nieuwe werkelijkheid is waar we ons in ieder geval bewust van moeten zijn. Het helpt al om in ieder geval niet alles maar weer zomaar voor waar aan te nemen, waardoor we elkaar helemaal knettergek maken met. Hij heeft dat gezien, hij heeft dat gehoord, hij heeft dat gehoord. Dat klopt dus allemaal niet. Welkom bij de middagshow voor Twente. Bij ons in de middagshow in ieder geval niks gegenereerd. Dit is gewoon allemaal echt. Dat is wel lekker om te weten. Ja goed, wie zegt dat het echt is? Nou, ik hoop dat het vanavond denk.

dit is toch ook een combinatie van twee grootheden. Helaas allebei niet meer onder ons, maar wat een fijne muziek. Tonight, de live version van Tina Turner en David Bowie. Met ook hier zojuist nog Lily Wooden, The Prick, Prayer in C. Bij de middagshow voor Twente. Wat is fijn dat je luistert. Het is een bewolkte dag vandaag. Morgen wordt het een beetje wisselvallig. In de middag kunnen er flink wat buien vallen. Voor de natuur natuurlijk wel aardig. En het weekend ziet er dan weer lekker nazomers uit. Dan is er veel ruimte voor de zon in ieder geval. Straks hier op de radio. Onder andere nog het streeknieuws. Je krijgt een update van onze nieuwsredactie. We hebben nog transfernieuws op de laatste dag van de transfermarkt. De sluiting daarvan. Toch nog behoorlijk wat wisselingen van de wacht ook bij FC Twente. Daarover hoor je straks meer. En natuurlijk ook hier muziek van Asia. Pink is onderweg en ook De La Soul. En dit is nieuwe muziek van Stella Lefty. On a train.

0: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
1: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robot.

0: 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci. En de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Enschedese Griffie uit scherpe kritiek op de zoektocht naar een nieuwe griffier en heeft geen vertrouwen meer in het proces. Plaatsvervangend griffier José Lichteringen legde haar waarnemende taken neer. Op 7 september komt er een tijdelijke griffier. Het conflict draait om de vraag of Lichteringen geschikt is als opvolger van Rolf Jongendijk. Oldenzaal presenteert de ontwerp-omgevingsvisie met als doel een compacte stad in het groen te blijven tot 2050. De uitdagingen zijn groot door toenemende woningvraag, vergrijzing en klimaatverandering binnen schaarse gemeentegrenzen. Alle plannen en voorzieningen moeten binnen de bestaande grenzen worden gerealiseerd. En Donald Ottens, beter bekend als Dr. Don, heeft schulden van meer dan 1,5 miljoen euro na het faillissement van zijn kliniek vorig jaar. De curator legde beslag op zijn woning en hij werd uit een BIG-register gestrapt na een mislukte facelift. Patiënten die aanbetaling deden kregen hun geld waarschijnlijk niet meer terug. Heb ik nu wel het weer voor Twente. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger. In de loop van de middag komt de zon erbij. Bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe en het koelt af naar 16 graden.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht voor het knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef heb je bij Os 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk

0: The world blows
1: up. Eén radiostation voor Twente. Dit is Twente FM met Think and All en No So Far. Met daarvoor ook nog het streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van het religieuze radioprogramma Logos op zondag. Met uiteraard het vaste onderdeel de powerpreek. Deze keer van Pastor Jansen uit Hengelo. Check 120.nl/luister.

jaren 90. We hebben best wel heel veel leuke platen gemaakt. Als je er af en toe een beetje zoekt in het archief van Roddy. Deze van De La Soul. Me, Myself and I op Twente FM. En ook nog hier Asia, The Heat of the Moment. Op die donderdagmiddag, bijna donderdagavond, het gaat snel vandaag. Maar morgen alweer de laatste werkdag van de week. En dan zit het weekend er alweer aan te komen. Nou, dat is toch lekker. Met veel transfernieuws. Gisteren was de laatste dag van de transfermarkt. En er waren nog een paar valreepjes, zullen we zeggen. FC Twente heeft onder andere de Poolse back gehaald. Machal Wroclaw, moet ik zeggen. Die komt er niet goed. Nee, dat is, zeg ik niet goed. Hij heet Machal Rosiak. En er komt over van Wroclaw. Dat is een Poolse voetbalclub. 20-jarige rechtsback heeft een contract getekend tot 2030. En daarmee neemt Twente afscheid van Guilherme Peixoto. Die speelt komend seizoen op huurbasis bij Roda JC. En verder werd gisteren ook bekend dat Issam El Mag vertrekt bij Twente. Hij is keeper daar, de reservekeeper. Maar kwam eigenlijk niet in actie. Hij kwam over van RKC Waalwijk in 2022. Maar heeft nooit echt onder de lat kunnen staan. En ook werd gisteren bekend dat Booth vertrekt. Taylor Booth. Hij komt uit de VS. En gaat op huurbasis nu het komend seizoen in de VS spelen bij Real Salt Lake. Dat is in ieder geval het plan. Nou, dus daarmee nog op de sluitingsdatum van de transfermarkt het nodige. En wil je er meer over weten? Het is ook na te lezen op onze website. Daarvoor ga je naar

Leuke plaat is dit nog steeds. Cool Corona van Nice Device. Was een bescheiden zomerritje. Af en toe leuk om weer eens een keer te draaien. Daarvoor nog Animal Cat's Eye op Twente FM. We staan op de drempel van je donderdagavond. Dit is de middagshow voor Twente. Met muziek voor je van Calvin Harris.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen ons oost en knooppunt Bankhoef doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Carol Itkamp, The Kingdom of Fear, hoorde je zojuist. Met daarvoor nog Ginger Ninja met iets wat we vandaag een beetje moesten missen. The Sunshine.
1: Twente komt thuis.
0: Ja, het is niet anders. Vandaag overwegen bewolkt. Nou, morgen dan is het ook nog zo'n wisselvallige dag. Maar gelukkig wordt het dit weekend een beetje nazomer. Daarover uiteraard straks meer. Ik zeg welkom in je donderdagavond. Dit is de middagshow voor Twente. Twente komt thuis inderdaad. Tot 7 uur met heel veel lekkere muziek.
1: Twente actueel.
0: En natuurlijk ook het laatste nieuws. Gisteren een tweetal wedstrijden in de voorrondes van de KNVB-beker. Het was allebei kans op een plek voor ATC 65 uit Hengelo en SVZW uit Wierden. Maar beide clubs slaagden er niet in om een plekje te veroveren. SVZW haalde het toch tot de strafschoppen, maar moest het afleggen tegen Hogeveen. En ATC 65 kwam inderdaad niet verder dan verlies. En daarmee dus beide clubs geen plek in het KNVB-toernooi. Dat werd gisteravond bekend. Je leest er meer over op onze website. Verder vandaag in het nieuws dat de digitale dreiging steeds verder toeneemt. We moeten ons voorbereiden op steeds meer dreiging door criminelen. Onder andere door de opkomst van AI. Dan wordt het voor criminelen steeds makkelijker om op te lichten. Dus dat in ieder geval ook iets om rekening mee te houden. En verder blijkt dat ze steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat is natuurlijk ook het beleid van de overheid. En dat blijkt ook uit cijfers van verpleeghuizen. Want steeds minder mensen verblijven daar naar verhouding. De helft van de mensen, of in ieder geval het aantal mensen wat daar verblijft, is met de helft afgenomen. Relatief gezien dan, hè, want er zijn wel steeds meer mensen die zorg nodig hebben. Dus het is ook ergens nodig op dit moment. Dat en meer in de nieuws, we gaan het er straks over hebben. Muziek heb ik ook voor je van Train, Jason Donovan.

en Ashley Monroe met Bruises. Leuke hit van alweer een paar jaar geleden. En ook nog hier zojuist uit de jaren 80. Spy in the House of Love. Die was van Was Not Was. Ja, dus ook van Walk the Dinosaur. Die was ook van hun. Vandaag de inschrijving geopend voor de 40ste editie van de Snertloop. Dat is belangrijk om er even op tijd bij te zijn. Want hij is altijd erg populair. De winterhardloop, het winterhardloop-event wordt dit jaar gehouden op zondag 6 december. En wil je meelopen, dan moet je even checken de website van de loopgroep De Lutte. Want daar kun je in ieder geval inschrijven voor dit populaire hardloop-evenement. Wat meestal vrij snel vol zit. Als die al niet vol zit nu, moet je even checken. En verder gaat de gemeente Wierden de fietsvoorzieningen aan de Nijverdalse straat verbeteren. In de tweede helft van deze maand beginnen daar werkzaamheden. De straat die heeft op dit moment een relatief smalle vrijliggende fietspaden en ook verschilt de inrichting van het deel tussen de Loonder S-weg en de spoorwegovergang sterk met het gedeelte richting het centrum. De nieuwe inrichting bestaat uit smaller maken van de rijbaan en het aanleggen van brede rode fietsstroken en ook komt er een voetpad aan de kant van de oneven huisnummers. En de maximumsnelheid die gaan ze ook verlagen van 50 naar 30 km per uur om de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers. Je leest er meer over op de website van de gemeente Wierden en uiteraard ook op onze eigen website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. Met onderweg hier het Streekdienst hoor je naar onder andere Jason Donovan.

1981 trapt hij nog volle zalen. Ja, kun je je bijna niet meer voorstellen met Ray Parker Jr. Ghostbusters. Grote hit ook in die tijd trouwens. En daarvoor Chance Donovan. Too Many Broken Hearts. Nou, liefhebbers van de jaren 80 werden op hun wenken bediend. Met zometeen hier het laatste nieuws uit Twente. Ga je horen naar onder andere deze hit van Bakermat en Rani. Give a drama, son!

0: 125 jaar Sint-Antonius Ziekenhuis in Gronau. Dat vieren we met een bijzondere open dag. Op zondag 6 september van 11 tot 5 uur ben je van harte welkom. Ontdek de modernste robotchirurgie met maar liefst 5 Da Vinci operatierobots. Dit jaar viert het ziekenhuis bovendien 20 jaar Da Vinci en de 25.000ste prostaatverwijdering. Een Duits record. Ontmoet gespecialiseerde chirurgen, volg interessante lezingen, stel je vragen en verschillende artsen spreken ook Nederlands. Sint-Antonius Ziekenhuis Gronau. Zondag 6 september van 11 tot 5 uur.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Stigman gaf woensdag het startsein voor de Vitality Club Overdinkel, waarbij 55-plussers op het voetbalveld sportief bezig gingen. Het initiatief uit de gemeenschap zelf moet inwoners laagdrempelig aan de bewegen krijgen, met aandacht voor het sociale aspect. In Lossen groeide de Vitality Club al uit tot 5 groepen. De PVV en anders stellen vragen over de extra afvalinzamelronde bij 30 hotspots in Hengelo, omdat die juist tot meer afvaldumpingen bij hoogbouw leidt. Tentelmilieu rijdt sinds 4 maart iedere woensdag een extra rondje, maar gemeentelijke handhavers constateren op de meeste locaties een toename. De PVV vraagt om inzicht in kosten en het aantal opgespoorde overtreders. En voormalig KNIL-militair Johannes Nieuwenhuis uit Almelo ontving postuum 3 militaire onderscheidingen voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog en Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Zijn dochter en kleinzoon Merel Bomas namen dinsdag het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in ontvangst. De onderscheidingen werden op landgoed Bronbeek overhandigd door kolonel Gerard van Kuik. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft al eerst droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint droog, maar er spoedig gaat het vanuit het noordwesten regenen.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Duncan Lawrence, hoe zou het daarmee gaan? Tijdje stil weer rond Duncan Lawrence volgens mij. Maar zoals Google misschien zijn eerste vraag. Dat hij tegenwoordig doet eigenlijk. En daarvoor hoorde je door het streeknieuws. Nieuws en achtergronden op onze website 120.nl. Met zometeen meer over het weer hier.

Een beetje nazomer op Twente FM met deze zomerhit uit de jaren 90 van Inner Circle. Sweat alalalalalam. Nou ja, vandaag weinig ruimte voor de zon. In ieder geval het was een bewolkte dag. En ook morgen ga je te maken krijgen met wisselvalligheid. Maar de zomer komt er even aan. Dat is lekker. Vanavond en vannacht de bewolking. De minimumtemperaturen liggen rond de 15 graden. Morgen, de vrijdag, is een onstuimige dag. Er staat een vrij stevige wind en vooral in de middag valt er behoorlijk wat regen. En het wordt daarbij niet koud, 20 graden. Het weekend zelf ziet er goed uit, er is veel ruimte voor de zon. En de temperaturen liggen zo tussen de 20 en 22 graden. Dus daarmee lekker nazomeren. Volgende week een beetje hetzelfde weerbeeld, maar later in de week neemt de kans op buien wel weer wat toe. Kortom, morgen dus een beetje parapluutje nodig of een regenpak. Maar het weekend ziet er op zich lekker uit, dus dat is wel fijn om zo de maand september een beetje in te luiden.

De Bauza. Lekker nazomer op Twente FM met Magnetic. En ook nog hier Snow en Informer. En daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Dat betekent zometeen na zevenen. Nicky van Sponsen, zij is je host bij de avonddienst. Ik wens je een hele fijne donderdagavond. Morgen weer een nieuwe Twente komt thuis. Alweer de laatste van de week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszondering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszondering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg, tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente.

Blijft een lekkere plaat, deze van Dua Lipa en The Baby Levitating. Welkom, fijn dat je luistert naar de avonddienst hier bij je favoriete radiostation Twente FM. Het is donderdagavond en het weekend kruipt langzaam dichterbij. En daar heb jij, net als ik, waarschijnlijk hartstikke veel zin in. Buiten is het een beetje regenachtig vanavond. Dus lekker de benen op de bank, kopje thee, kopje koffie erbij en zit je in de auto. Rij dan voorzichtig, maar blijf vooral genieten van de muziek die ik vanavond voor je klaar heb staan. Waar je ook bent, jij en ik maken er ongetwijfeld samen een hele fijne avond van. Ik heb ze dadelijk voor jou, Fleming en de Sugar Babes, klaarstaan. Maar eerst hoor je de grote hit van deze zomer, Talk to You.

Je hoorde Never Going Home Tonight van David Guetta en Alesso. Ik heb mooi transfernieuws uit Enschede. Ruud Nijstad blijft gewoon bij FC Twente, ondanks grote belangstelling van grote Europese clubs. Waaronder FC Barcelona heeft Twente hem weten te behouden. Dat vind ik best bijzonder, dat als FC Barcelona voor je in de rij staat, dat je dan toch bij Twente blijft spelen. Dan denk ik dat je het heel erg naar je zin hebt en een mooi aanbod hebt gekregen. Er is ook nog ander leuk nieuws. De 19-jarige Belg Jordi Bawua komt over van PSV en heeft tot 2029 getekend bij FC Twente. En aanstaande zondag gaat de club natuurlijk op bezoek bij FC Groningen. De aftrap in de Euroborg is om 12:15. Dus zondag weer volop FC Twente in actie. En natuurlijk hoop ik dat de mannen gaan winnen. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb zo dadelijk Ruben Hille voor je klaarstaan. Maar eerst hoor je Timeless met Where is the Love. Blijf lekker luisteren naar Twente.

0: je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Franse almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 05.

0: Fatality Club al uit tot 5 groepen. De PVV en Anders stellen vragen over de extra afvalinzamelronde bij 30 hotspots in Hengelo, omdat die juist tot meer afvaldumpingen bij hoogbouw leidt. Tentelmilieu rijdt sinds 4 maart iedere woensdag een extra rondje, maar gemeentelijke handhavers constateren op de meeste locaties een toename. De PVV vraagt om inzicht in kosten en het aantal opgespoorde overtreders. En voormalig KNIL-militair Johannes Nieuwenhuis uit Almelo ontving postuum 3 militaire onderscheidingen voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog en Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Zijn dochter en kleinzoon Merel Bomas namen dinsdag het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in ontvangst. De onderscheidingen werden op landgoed Bronbeek overhandigd door kolonel Gerard van Kuik. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft al eerst droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint droog, maar er spoedig gaat het vanuit het noordwesten regenen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 2.

Ja, je hoorde twee heerlijke klassiekers achter elkaar. Eerst Always van Bon Jovi en daarna Second Time Around van Shalamar. Second Time Around verscheen in 97. Of ik bedoel in 79. Ik draai het gewoon om, moet ik niet doen. In 1979 alweer. En groeide uit tot een echte dansvloerfiller. Shalamar stond ook echt bekend om die aanstekelijke mix van soul, funk en disco. En muziek waarvan je bijna vanuit jezelf gaat meebewegen. En dan gaan we nu door naar een grote hit uit deze tijd. Hier is Blink Twice van Shaboozey en Miles Smith.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are You With Me van de Frequencies. En eigenlijk past dat heel erg goed bij het volgende thema. Want de brandweer van Twente doet namelijk hierbij een oproepje aan jou.
2: Het is weer nodig. Twee keer per jaar doen we dat. Nee, dat gaat eigenlijk heel goed. Wat we vooral willen voorkomen is dat we tekorten gaan krijgen. Dus we gaan nu weer voor 11 kazernes de uitstroom die we verwachten opvangen met hopelijk een aantal nieuwe vrijwilligers. Ligt er net aan, dus als dat toevallig de naastgelegene eerstvolgende kazerne is, laat ik het zo zeggen, ja, dan zijn zij de tweede tankoutspuit, zoals we dat noemen, die gewoon aankomt rijden. Het is gewoon toevallig, dus afhankelijk van waar de ligging is, dat komt bij je melding gewoon de dichtstbijzijnde volgende tweede tankoutspuit. Ja. Wij kunnen erin eigenlijk 98-99% van de gevallen kunnen ons al onze kazernes, al ons, zowel de vrijwilligers als de beroeps, gewoon als de melding is uitdrukken. En afhankelijk van de grootte van de melding, hè, dus de meldingsclassificatie, ja, komt er een tweede tankoutspuit bij, soms een derde tankoutspuit bij. En dan hebben we gewoon een volgorde systeem, de dichtstbijzijnde, die wordt dan daarbij gealarmeerd. Het heeft niks te maken met of het een beroeps- of een vrijwilliger. Zeker, ja, dat kan ook. Maar dan kan het ook een vrijwillige kazerne zijn die met een tankautospuit erbij gealarmeerd wordt om van water te voorzien. Aantallen, nee, varieert tussen de 20 en de 24. Afhankelijk van wat ze achter de deur hebben staan. Sommige kazernes hebben een tankautospuit en een schuimblusvoertuig. Een andere kazerne heeft een tankautospuit en een natuurbrandbestrijdingsvoertuig. En ook nog eens een hoogwerker erbij. Dus afhankelijk van het materiaal wat ze hebben staan. Naar verhouding ook. Aantal vrijwilligers. Ja, je hebt gewoon verschillende type mensen nodig. Want je hebt verschillende soorten incidenten waarvoor gealarmeerd worden. En van het hulpverlenen, het redden van mensen en dieren. Technische hulpverlening voor auto's. Brandbestrijding. Wij denken eigenlijk dat een heleboel mensen, ik probeer ook met deze campagne te vertellen, het al in zich hebben. Alleen misschien niet helemaal weten dat het ook passend is om daarmee vrijwilliger te zijn bij de brandweer. Ja, en dat is op 17 september 's avonds. Dan willen we graag iemand die geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden uitnodigen om langs te komen. En dan ga je ook zelf ervaren wat het is. We gaan je ook dingen vertellen over wat komt er nou eigenlijk bij het zijn van brandweervrijwilliger. En ook wat ga je nou eigenlijk allemaal doen, van het bestrijden tot een brand.

My Body Isn't Ready van Somber. Ik weet niet of je zaterdag al plannen hebt, want je hoeft Enschede niet uit voor een flinke dosis cultuur en live muziek dit weekend. Aanstaande zaterdag verandert de binnenstad van Enschede namelijk in één groot podium tijdens het gloednieuwe Red Roots and Street Art Festival. Overal in de stad geniet je van live graffiti kunst en te gekke optredens. Poppodium Metropool brengt grote acts naar de stad, zoals Elephant en The Dawn Brothers en het Twents collectief Volksheil. Maar ook voor de kinderen is er superveel te doen op onder andere het Willem Wilmingplein. Denk aan een gratis graffiti workshop, dat lijkt me nou echt heel erg leuk om te doen. En een Maak Mee Lab. Het mooiste van alles, het festival is van 12 uur 's middags voor iedereen volledig gratis te bezoeken. Check het hele programma op Uit in Enschede. En nu een fantastische plaat die de tand destijds al jaren weerstaat. Hier is Remember the Time van Michael Jackson.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op time2momo.com.
9: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten, maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dichtgaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Nicky van Sponsen.

Fijn dat je er bent. Leuk dat je luistert naar de avonddienst. We zijn inmiddels aangebroken bij het tweede uur. Je hoorde net New Sensation van In Excess. Zometeen heb ik een absolute classic voor je klaarstaan. Lady van Mojo. Maar eerst gaan we luisteren naar Bruno Mars met On My Side.

0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar de muziek van vanavond zorgt er bij mij wel voor dat het weekendgevoel wel extra wordt aangewakkerd. Je hoorde de fantastische plaat van Mojo Lady. Zoals je weet zijn er heel erg veel instanties die draaien op vrijwilligers. En zo ook de Tukkerstocht in Albergen. En zij zijn dringend op zoek naar misschien wel jou.
1: Binnen de Tukkerstocht zijn we inderdaad ook op zoek naar nog allerlei extra krachten die ons kunnen voorthelpen. En dat kan en dat mag natuurlijk ook zo'n stille Willy zijn, die onaangekondigd je elke keer een bezoek brengt en laten we zeggen, dan je een verrassing geeft. Zo'n stille Willy kunnen wij ook heel goed gebruiken, die zich wil inzetten op allerlei fronten. Het mag ook een minder stille Willy zijn die zegt van ik ben wat meer capabel in social media, leuke berichtjes bedenken om de Tukkerstocht nog meer op de kaart te zetten op social media gebied. Misschien is er, laten we zeggen, een geniaal iemand die zegt van ik weet alle mooie plekjes hier ook in de omgeving van gemeente Tubbergen, Dinkeland te vinden. Daar kan ik de schitterendste routes uitzetten. Elke keer hebben we weer een andere route. Ja, dat vraagt gewoon veel creativiteit en ook het uitzetten, het fysiek uitzetten van de routes. Daar kunnen we nog wel hulp bij gebruiken. Wat een handige aanpak is door bestuurskundigen die ook zeggen van ik wil eens meer denken over de toekomst van het evenement en hoe kunnen we dat ook naar de toekomst toe nog jarenlang garanderen. In april dan hebben wij altijd onze jaarlijkse Tukkerstocht. En daarvoor kreeg je natuurlijk de vergunning aanvragen, alles er rondomheen regelen. Dat vergt veel tijd en energie en vele handen maken licht werk. Nee. Wij zijn heel makkelijk, heel laagdrempelig. Even een contact zoeken met ons en dan kunnen we kijken van wat iedereen welke invulling kan geven. En dan kan gewoon even een mailtje naar ons info@tukkerstocht.nl.
0: Als jij nou denkt, wat was nou ook weer het mailadres? info@tukkerstocht.nl, want ze staan te springen om vrijwilligers, om lekker de organisatie te ondersteunen. En het is ook leuk dat je gewoon nieuwe mensen leert kennen. Maar goed, ik heb een muziek voor je klaarstaan. Here's One Day met Love of My Life.
2: De avonddienst met Nicky van Sport.

Je hoorde One Republic met Runaway. Heb jij toevallig nog een gigantische berg appels, peren, druiven of ander soort fruit waar je maar niet van afkomt? Nou, komend weekend staat in het teken van de fruitpersdagen van Landschap Overijssel. En je kan dus je eigen fruitoogst meenemen naar het dal van de Mosbeek in Mander om er ter plekke heerlijk vers sap van te laten persen. Nou ja, in plaats van een fruitsap in de bottel dacht ik, laat ik een toepasselijke klassieker hier tegenaan gooien. Geen sap in een flesje, maar een echte message in de bottel van de police. En blijf daarna vooral hangen, want ik heb nog een plaat van Roxy Dekker Bare Minimum voor je klaarstaan. Maar laten we eerst even de keel spoelen met een message in de bottel van de police.

Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open.

0: voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Sligman gaf woensdag het startsein voor de Vitality Club Overdinkel, waarbij 55-plussers op het voetbalveld sportief bezig gingen. Het initiatief uit de gemeenschap zelf moet inwoners laagdrempelig aan het bewegen krijgen, met aandacht voor het sociale aspect. In Lossen groeide de Vitality Club al uit tot 5 groepen. De PVV en anders stellen vragen over de extra afvalinzamelronde bij 30 hotspots in Hengelo, omdat die juist tot meer afvaldumpingen bij hoogbouw leidt. Tentelmilieu rijdt sinds 4 maart iedere woensdag een extra rondje, maar gemeentelijke handhavers constateren op de meeste locaties een toename. De PVV vraagt om inzicht in kosten en het aantal opgespoorde overtreders. En voormalig KNIL-militair Johannes Nieuwenhuis uit Almelo ontving postuum 3 militaire onderscheidingen voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog en Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Zijn dochter en kleinzoon Merel Bomas namen dinsdag het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in ontvangst. De onderscheidingen werden op landgoed Bonbeek overhandigd door kolonel Gerard van Kuik. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft al eerst droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint droog, maar er spoedig gaat er vanuit het noordwesten regenen.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Kiss.
1: Kiss. Je hoorde Kiss van Art of Noise en Tom Jones. En daarvoor Chef Special met C'est la Vie. En Tom, om toch nog even terug te komen op het nummer wat je net hoorde, Kiss. Het is natuurlijk helemaal geen origineel Tom Jones nummer. Het werd in 86 geschreven en uitgebracht door Prince. En 2 jaar later kreeg het nummer dus een compleet nieuw jasje. Toen de Britse elektronische groep The Art of Noise er samen met Tom Jones mee aan de slag ging. Een behoorlijke, bijzondere combinatie. De rauwe stem van Tom Jones bovenop de elektronische sound van The Art of Noise. En het werkte, want ook in dit jasje werd Kiss een enorme hit en bracht het zelfs tot de top 5 in Nederland. We blijven heel even bij de grote artiesten. Ik heb namelijk Justin Bieber met Anyone voor je klaarstaan.

0: If it's not you, it's not anyone. Justin Bieber, natuurlijk te horen bij jouw favoriete radiostation Twente FM. Mijn collega Wim had vanmorgen even een kort gesprek met Renske Schutte over de SGW die dit jaar op 19 september plaatsvindt.
1: Nou, iedere jaar zaten we natuurlijk vaak in het eerste weekend van oktober. En dit jaar hebben we alles op één dag. Dus dat is op zaterdag 19 september. Gewoon de normale SGW en ook de oefencross hebben allemaal op één dag. Ja, klopt inderdaad. Ja. En we hebben het vaak ook op de zondag gehouden eerst. Maar sinds een paar jaar hebben we ook de oefencross erbij. Dus dat is natuurlijk ook heel gaaf. En we hebben toch een beetje... Ja, de military zit nou ook in het eerste weekend van oktober. Dus daar willen we geen overlap mee hebben. Vorig jaar hebben we een planning gehad van zaterdag een gewone cross, de samengestelde wedstrijd. En zondag dan de oefencross. We hebben nu in verband met het aantal starts, hebben we alles op de zaterdag gezet. En zondag hebben we ons persoonlijke clubkampioenschappen. Dus dat hebben we ook allemaal op één terrein. En hebben we eigenlijk één groot, nou ja, feestweekend ervan gemaakt. Feestweekend, gewoon een mooi weekend samen met de club. En konden we mooi combineren zo eigenlijk. Ja, bij ons is alleen het niveau heel lager. Maar je kunt het zien als een triathlon van de paardensport. Dus je hebt dressuur, springen en dan natuurlijk het mooiste gedeelte, de cross country. Dat is natuurlijk het meest spectaculaire gedeelte door het bos. En boomstammen en door de waterbak. En die galopperen dus dan bij ons door het Beekse de Bos. Ongeveer voor route van 2 kilometer. En ja, dat is echt de meeste mensen komen eigenlijk door heel het land. We hebben wel eens ruiters gehad uit Amsterdam en uit Brabant, dus dat is heel gaaf. Ja, zeker. Ja, en dat is ook heel mooi om te zien. Nou, wel balen soms, dan had iemand een paard tijdens het springen of zoiets van, nou, vandaag gaat het vliegen niet op, ik stop ermee. Ja, dan is het natuurlijk wel balen dat je zoveel kilometers hebt afgelegd, dat is ook de sport. Nou, daar gaan we natuurlijk niet vanuit. Ja, klopt, opgave is nog steeds mogelijk tot een week voor de tijd en dat kan gewoon via mijnknis.nl. En dan zoek je onze wedstrijd op via onder de naam van SGW Vassen. En natuurlijk voor bezoekers is het ook ontzettend mooi om een rondje te lopen.
0: Zaterdag 19 september is dus Vassen de place to be voor de jaarlijkse SGW. Ik heb zo dadelijk de Dire Straits met Walk of Life voor je klaarstaan. Maar eerst Over My Shoulder van Mike en de Mechanics. Natuurlijk bij

dat doet toch iedereen bij deze plaat van de Dire Straits? Altijd dat in elk geval, ik doe dat altijd bij The Walk of Life. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze avonddienst. Volgende week donderdag ben ik er weer. Ik heb nog twee platen voor je. Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En daarvoor de prachtige plaat Outside of Love van Becky Hill. Tot volgende week donderdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
7: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
6: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
1: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik daar.

0: over de extra afvalinzamelronde bij 30 hotspots in Hengelo, omdat die juist tot meer afvaldumpingen bij hoogbouw leidt. Tentelmilieu rijdt sinds 4 maart iedere woensdag een extra rondje, maar gemeentelijke handhavers constateren op de meeste locaties een toename. De PVV vraagt om inzicht in kosten en het aantal opgespoorde overtreders. En voormalig KNIL-militair Johannes Nieuwenhuis uit Almelo ontving postuum 3 militaire onderscheidingen voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog en Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Zijn dochter en kleinzoon Merel Bomas namen dinsdag het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in ontvangst. De onderscheidingen werden op landgoed Bronbeek overhandigd door kolonel Gerard van Kuik. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft al eerst droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint droog, maar er spoedig gaat het vanuit het noordwesten regenen.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Adverteer ook in Twente. En bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Wethouder Harold Sligman gaf woensdag het startsein voor de Vitality Club Overdinkel, waarbij 55-plussers op het voetbalveld sportief bezig gingen. Het initiatief uit de gemeenschap zelf moet inwoners laagdrempelig aan het bewegen krijgen, met aandacht voor het sociale aspect. In Lossen groeide de Vitality Club al uit tot 5 groepen. De PVV en Anders stellen vragen over de extra afvalinzamelronde bij 30 hotspots in Hengelo, omdat die juist tot meer afvaldumpingen bij hoogbouw leidt. Tentelmilieu rijdt sinds 4 maart iedere woensdag een extra rondje, maar gemeentelijke handhavers constateren op de meeste locaties een toename. De PVV vraagt om inzicht in kosten en het aantal opgespoorde overtreders. En voormalig knilmilitair Johannes Nieuwenhuis uit Almelo ontving postuum 3 militaire onderscheidingen voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog en Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Zijn dochter en kleinzoon Merel Bomas namen dinsdag het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en de trouwe dienstmedaille in ontvangst. De onderscheidingen werden op landgoed Bronbeek overhandigd door kolonel Gerard van Kuik. En dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is het nog een tijdje aangenaam. Vannacht neemt de bewolking toe. Blijft al eerst droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen begint droog, maar er spoedig gaat het vanuit het noordwesten regenen.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens het Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee, die vet mag kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig. Maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in Doorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.